0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10:00 met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7:00 en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: en Hunze. 12 hunnebedden, 1 geluid.
1: Once again.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: Ietsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

dokter zegt pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.

Lars Militse met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument.

0: waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luc Littler. De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: mobiel het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: It's pony time! Get up!

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische

Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij

0: Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. Eén daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Luisteraars, hier is Johnny Cavaro weer. Ja, het is een tijdje geleden. Ik was een beetje absent een tijdje. Ja, jaren 5 of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen. Er is een dansje, een weesje, een liedje, waardoor je al je zorgen gaat vergeten. Ook al huil je tranen met teuten. Van dit weesje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar, er komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort, moet je gelijk mee zijn.

zeg jongens, wordt er nog een beetje gefloten ook in deze versie? Nee. Ze weigeren alle fluit. Volgens mij zijn ze hun fluit kwijt. Ik weet niet zeker, denk ik. Nou, dat geeft niet hoor. Dan gaat Johnny gewoon weer zingen hoor. Luister en heugen. Soms heb je helemaal geen centen. Geen stuiver om je bibs te krabben. Don't worry, jongen. En hoe spreekt hij dan? Ga happy wezen, jongen. Geen getander aan je hoofd, weet je. Geen zorgen. Van al die zorgen ga je rimpels krijgen. Je hele gezicht gaat verframmelen. But don't worry, man. Johnny gaat overal grapjes over maken. Ik ga alles in de draak steken, hoor. Gaan we weer fluiten, boys. Ze wegen te fluiten. Zijn engineer, wat doe ik eraan?

0: is te laat. Ik zeg, ik zal het hem doorgeven, dan komt hij misschien morgen wel een beetje vroeger, hoor. En hij ging me op straat zetten. En dan ben ik gelijk van het gedonder met mijn vrouw, hè. Had hij me lekker gelaten wijzen.
1: Adverteren op Radio A en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Ik heb het met mijn schoonpapa bijzonder goed getroffen. We voelden ons gezworen kameraden van elkaar. Dat wij zo graag biljarten vindt mama een catastrofe. Ons bondgenootschap ziet zij als een

ene vrije avond in de week willen we houden. Dat is toch het goed recht, zo zeggen wij van iedere man. Maar schoonmama beweert, wij horen s'avonds bij de vrouwen. Als mannen samen op stap gaan, komt er altijd herrie van.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Lars Melitz met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt.

Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Ja, mensen. Ik heb een verrassing voor een heleboel fans. En een heleboel weten het al. Ik ga een nummer samen zingen met mijn dochter. Christa. Ja. Daar komt ze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

kleinste meneer is ook al verzot op mijn duiven. Hij gaat ieder zondag een keer met me mee, dan moet je ons samen zien schuiven. Die baas heeft een dochter, een duifje gelijk, zo lief en zo slank is dat lontje. En als ik haar diep in

Gelijk als een duiver had ik daar te wachten, want duifjes zijn niet te vertrouwen. Geen duiver laat ik op mijn duivenkot toe, mijn duifje zal ik heus

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al twee dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De twee weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het Romo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint.

0: Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
2: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
1: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zekere voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
1: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Noel. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
3: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
1: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
5: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf

0: fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Download de app of ga naar Golden E-Sint.

0: zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel, met Wim Boer.

0: dramatische gebeurtenis. Die zorgde wel voor een groot hit voor Frank Boeien samen met zijn groep. Dit was Zwart-Wit.
1: Koffie en Keuvel. Met Wim Boeien.
0: Een hele goedemorgen op deze maandag de 27e juli. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Jannes, die zit in ons terugblik op de Drentse Doezens. En Kid B en Martin van der Starre, ik hoor je denken wie. Maar die zitten gezamenlijk in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je Dead Day van de Golden Earring. Maar eerst is hier Yves Berendsen. En misschien is het tijd.

0: tijd dat het nog de Golden Earrings was. Oftewel, heel lang geleden dus. Dit was Dead Day.
1: De Drentse Doos.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezens. En die staat de hele zomer in het teken van de vakantieperiode. Ja, de trekkentocht, daar moet een beetje van afkicken natuurlijk. Maar verder mooie liedjes over Drenthe, door Drenthe, over boeren en over dorpen, dreugen, worst en alles wat...

2009 een klein beetje door. Deze Rotterdamse zangeres Sabrina Stark was dat. En A Woman's Gonna Try. Straks hoor je de Time Bandits met I'm Specialized in You. Maar eerst Suzanne Freek. Dit is Verleden Tijd.

0: augustus. De 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk24.nl.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller & Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via HellerNHeller.nl.
4: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in

0: Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Het is 1 minuut voor half 10. Tijd voor het nieuws uit de regio. De verbouwing van het gemeentehuis van Borger-Odoorn heeft opnieuw vertraging opgelopen. Aan het eind van de werkzaamheden zijn nog wat gebreken ontdekt. Winkeliers in 5 winkelgebieden in Assen zijn de overlast van hangjongeren en andere railschoppers beu. En daarom willen ze nu samen beveiligers inhuren. Jorinde van Klinken uit Assen die heeft op het NK Atletiek in Hengelo 2 medailles gewonnen. Ze won goud bij het discuswerpen, haar favoriete onderdeel en zilver bij het kogelstoten. Dit en meer nieuws vind je bij tv20.nl en in onze app. Roland van der Zwaag dan met het weer.
2: Ook vandaag waait hier nog een matige noordwestelijke wind. De temperaturen die schommelen vanochtend zo rond de 18 graden met zon en bewolking. Nou, vanmiddag overheerst de bewolking tijdelijk. Dan hebben we ook een paar lichte buien die overtrekken. En later in de middag komt de zon er vaker bij dan 20 tot 21 graden. Met vanavond een rustige avond.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: het weer.
1: Vriendje op tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: L204 als ik groot was. Peter Koelewijn.
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der Vlaamse popmuziek weer in te duiken. En die staat de hele zomer in het teken van zomerse liedjes. En vandaag doen we dat met een Nederlandse parodie. Dat op All Summer Long, die ken je natuurlijk van Kid Rock. Dit origineel wordt verwezen naar de jaren 70 zomerinneringen. En dat doen ze dan door middel van de nummer Sweet Home Alabama. Maar voor deze Nederlandse versie is gekozen voor de jaren 70 zomerhit van, jawel, George Baker. Martin van der Starre, die ken je natuurlijk ook als musicalster. En Kid B, die kennen we beter als, jawel, Edwin A.

jeugdherinneringen gesproken. Was het debuutalbum Nooit Dacht uit 2007 was dit Bert Camping. Dat met ook de eerste single die hij uitbracht, Min Eindarp. Over het dorp waar hij is opgegroeid en wat er toch in de loop der jaren helemaal veranderd is. En dan niet het dorp zelf, maar wellicht wel de mensen die er wonen. De kerst nu hier op Radio Drenthe in het uurtje Nederpop. Dit is Be My Dad.

mami loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen.

hit uit 19, jawel, let op, 66. Oftewel 60 jaar oud alweer deze Shazami van Ramses Shaffi. Hier aan het einde van dit eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop voor deze maandagochtend. Tot slot is hier Danny Vera en The Wait.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
0: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten.

0: huis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1-bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock-tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
3: Suzanne Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Altijdthuis.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: 1979 was het Billy Joel en My Life. Vriendje op tombola. Bijna 8:08. Sebastian, hele goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Wim. Deze maandag. We zijn er weer lekker met frisse moed aan begonnen deze week, toch?
1: Altijd, ja, ja, tuurlijk.
0: Het is heerlijk. Ik heb gisteren wel even genoten van het weer trouwens, van die buitjes.
1: Dat was goed voor de tuin ook.
0: Nou, echt wel.
1: Voor de natuur.
0: Ja, ja. Och, en dan, het was best wel een lekkere temperatuur. En dan lig ik buiten, ik heb een overkappentje en dan heb ik dan zo'n lichtbankje. En dan lig ik daaronder en dan tikken de regen zo. En het is heerlijk ontspannen, hoor.
1: Ja, zorgt goed voor jezelf, Wim.
0: Ja, dat dacht ik wel. Ja. Zeker. Ja, als, ik wil zeggen, dat is een ander die doet, maar dan moet je zelf...
1: Oh, ja.
0: Nee, maar nee. Ik vind het heerlijk. Lekker mijn zondag. En dan ben je een beetje kopje koffie erbij. En
1: boekje lezen.
0: Ja, ja, klopt. Lekker relaxed. Ja. Hoe was jouw zondag verder?
1: Leuk, ik ben naar de film geweest.
0: Oh.
1: Mag ik dat zeggen? Je wel één keer mag, hè? The Odyssey.
0: Die staat toch bij mij op lijstje.
1: Ja, ja. Is wel een...
0: De moeite waard.
1: Een echte happening, zeg maar.
0: Oké, okay, kunnen we straks nog even over hebben. Maar eerst even andere belangrijke zaken. Namelijk...
1: Tientje of tombola.
0: Dat dacht ik. Je stond vanmorgen alweer heel vroeg bij dat apparaat. Want het is volgens mij wel een dingetje, hè? Dat vind je mooi.
1: Ik vind dat wel mooi, ja. Ik heb een paar keer gehad dat hij niet ging. Ik heb ook wel eens balletje niet open gekregen. Okay, maar ik heb het gevoel dat ik nu steeds beter in word.
0: Oké, okay, nou, kijk eens. Nou, dan hoop ik dat het straks ook weer gaat lukken. We gaan ons spel spelen. En de vraag die we op dit moment daarvoor in petto voor jullie hebben is: in welke Drentse plaats staat Molen de Sterrenberg? Welke Drentse plaats staat Molen de Sterrenberg? Kom maar door op 0592 33 11 88.
2: Kijk.

0: Kara en Flashdance, What a Feeling. Het is 9:15. Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Nieske. Nieske, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Afkomstig uit Wapse.
1: Klopt.
0: Hoe is het in Wapse?
1: Ja, goed.
0: Jawel, hè?
1: Nee, ik heb nog gisteren een lekker buitje gehad.
0: Het was wel fijn, hè, wat ik net ook zei. Helemaal genieten.
1: Ja. Ja. Ja, dat was echt geweldig. Och. Want ik heb altijd een waterstanden-app met mijn broer en zussen. Maar die hadden wat minder.
0: Ja, hè? Toch wel.
1: Ja, maar, er zit dan wel verschil tussen.
0: Maar het was in heel Drenthe ook weer heel erg verschillend, volgens mij. Dus wat ik tenminste vanmorgen bij onze weerman hoorde. Ja. Nieske, wat een mooie naam.
1: Dank je.
0: Ja. Ja. Ik heb het even snel opgezocht, hoor. Maar het is een variant van Niche.
1: Ja, dat, in Drenthe is het Niche, maar ik ben oorspronkelijk kom ik van Friesland.
0: Ja.
1: En daar is het Nieske.
0: Daar is Nieske in dit geval.
1: Ja.
0: Och.
1: Ja.
0: En het is weer afgeleid van de naam Agnes, lees ik hier tenminste. Ik zie alle wat Google me ingeeft. Hè. En dat komt dan weer terug op het Griekse Agnos. En dat is dan heilig, rein en zonder schuld.
1: Nou.
0: Ja.
1: Dat klinkt fantastisch, maar ik ben gewoon vernoemd naar Beppe.
0: Oké, naar Beppe, kijk eens nou, ja. Dat is mooi. Wat doe je dagelijks neem, Nieske?
1: Nou, ik was boerin, ja. In mijn hoofd ben ik nog wel boerin, maar onze zoon zit op de boerderij.
0: Hmm.
1: Nou ja, ik mag nu wat oppassen en nou, ik werk nog wel eens een beetje, maar...
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat voor bedrijf aan jullie?
1: Veehouderij.
0: Veehouderij. Oh.
1: Ja.
0: En op een mooie plek? Ook in Wapse? Of,
1: Ja, prachtige plek. Ja, ook in Wapse.
0: Och, heerlijk. Ja. Ja, en dan ja. Lekker dichtbij Blim wonen. En dan, je kunt het nooit loslaan, denk ik, hè?
1: Nee.
0: Nee
1: hoor, dat blijft erin zitten. En mijn man heeft het nog veel meer dan ik.
0: Ja, hè?
1: Ja. Ja.
0: En maar dan ga je lekker aan het werk op de boerderij? Of zeg je van, nou, alleen maar als je me echt nodig bent?
1: Nou, mijn man die gaat elke dag nog. En ik ben meer nu voor de oppas en meer voor de leuk.
0: Ja.
1: En als ze een keer weg zijn, dan doe ik storingsdienst, noem ik dat.
0: Oh, ja.
1: Dan doe ik de robot.
0: Oh, de robot.
1: Ja. Die moeten blijven lopen. En dan, ja, als er eentje stilstaat, dan word je gebeld.
0: Ja.
1: Nou, ja.
0: En dan bestuur je de boerderij vanaf de laptop? Of valt dat een beetje met?
1: Nee, dan ga ik er met de telefoon even naartoe.
0: Oké. Okay. Oh, leuk.
1: Met mijn mobiel. Ja.
0: Ja, ja. Goed. Hey, maar wij waren uiteindelijk Nieske ook met ons spel bezig. Want daarvoor heb ik jou weer aan de telefoon. Ik vind het gezellig met jou te praten. Hoor. Maar in welke Drentse plaats staat de molen de Sterrenberg? Wat dacht jij?
1: Nijenveen.
0: Jij dacht de Nijenveen?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dat is hartstikke goed. Wist je het uit je hoofd of...
1: Nee.
0: Nee, hè? Nee. Nou,
1: nee.
0: Ik ook niet, hoor. Dus ik moest ook even googlen, inderdaad. Maar hij staat inderdaad in Nijveen. Nou, dan mag ik jou feliciteren, want jij hebt dus in dit geval een tientje won. Dus, upsakee, kassaping.
1: Ja, maar draai maar aan de trap.
0: Oh, gelukkig maar weer. En Sebastian, die denkt er ook zo op, volgens mij.
2: Zeker, daar ben ik altijd blij mee. Nieske, ja. Heb je nog een wens?
1: En een flinke slinger.
2: Oh, een flinke slinger.
0: Ja.
2: Nou, dat ga ik voor je doen.
0: Hopsakee. Ja, de knop is eraf. Jammer. Och, en hij rolt naar beneden. Nou.
2: Ik zie dat er een balletje uit is gekomen.
0: Dat is al mooi. Maar dan, wat zit erin? De hele kleine papiertjes met kleine lettertjes.
2: Een bril even opzetten.
0: Ja. Oh ja, ik zou je ook nog even in beeld zetten. Dan kunnen mensen het ook nog even zien wat
2: het is. Het is de enige echte RTV Drenthe sleutelhanger.
0: Echt. Maar dat is een mooie, hè? Hopsakee.
1: Ja. Gefeliciteerd.
0: En die kleine die eert, die heeft honger als de peert. Hè, zeg ze altijd dan. Mooi zo. Hey, Diske, ik feliciteer je in dit geval een mooie RTV Drenthe sleutelhanger. En ik heb ze zien, die bent echt mooi, hoor. Dus,
1: nou.
0: Super, mooi zo.
1: Ja,
0: blijf toch even de lijn.

van 1961. Hij treedt trouwens nog steeds op. Je moet wel een klein eindje voor reizen. Dat is namelijk in Mexico en in Brazilië, waar hij de komende periode nog concerten geeft. Het is 5 minuten voor half

0: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma? Oh,
1: nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
2: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren.

0: Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
2: Het is exact 10:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen. Boeren hebben gisteren langs de A28 geprotesteerd tijdens de uittocht van het Truckstar Festival. Bij onder meer Pessen en Meppel stonden trekkers langs de weg met spandoeken. Daarop stonden teksten zoals transport sluiten jullie aan, want ook jullie gaan eraan, en het raakt ons allen. De boeren protesteren hiermee tegen de stikstofplannen van het kabinet. De verbouwing van het gemeentehuis van Borger-Odoorn heeft opnieuw vertraging opgelopen. Aan het eind van de werkzaamheden zijn nog wat gebreken ontdekt. Daardoor kan de gemeente het vernieuwde gemeentehuis later in gebruik nemen dan de bedoeling was. De extra werkzaamheden kosten ook meer geld, maar volgens de gemeente blijft de verbouwing wel binnen het beschikbare budget. Winkeliers in 5 winkelgebieden in Assen zijn de overlast van hangjongeren en relschoppers beu. Ze willen daarom samen beveiligers inhuren. Volgens Paul Albronda, die een winkel runt in Marsdijk, krijgt hij regelmatig bezorgde telefoontjes.
3: We worden veel gebeld door mensen die winkelen bij ons winkelcentrum en die zeggen, ik voel me niet veilig. Er staan groepen mensen, ik durf daar niet goed naartoe. Kunnen jullie daar iets voor bedenken? Maar ook de ondernemers zelf, die steeds meer beveiligers in willen huren, maar tegen problemen aanlopen van, ja, hoe ga ik dat betalen? En als ik een uurtje iemand in wil huren, dat is gewoon niet te doen, want die mensen zijn niet beschikbaar.
2: Volgens de ondernemers pakken de politie en de gemeente de overlast niet genoeg aan. Ze vinden dat er vooral naar cijfers en statistieken wordt gekeken, terwijl de ervaren overlast lang niet altijd in cijfers is uit te drukken. Jorinde van Klinken uit Assen heeft op het NK Atletiek in Hengelo 2 medailles gewonnen. Ze won goud bij het discuswerpen, haar favoriete onderdeel, en zilver bij het kogelstoten. Ondanks de medailles was van Klinken na afloop niet helemaal tevreden over haar geworpen afstanden. Dat zei ze tegen RTV Noord.
4: Het was een zware dag met hele slechte uitslagen, dus vooral snel weer vergeten. Ja, het zit er wel in. Ik denk dat de omstandigheden echt verschrikkelijk zijn, dus dat zal ook meespelen. Maar ja, ik heb het ook zelf gewoon niet opgelijnd, dus dan... Ja, dan gaat het niet ver.
2: Van Klinken richt haar pijlen nu op het EK in Birmingham in augustus. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Dankjewel, Sebastiaan. Roland van der Zwaag dan met dit weer.
6: Ook vandaag waait hier nog een matige noordwestelijke wind. De temperaturen die schommelen vanochtend zo rond de 18 graden met zon en bewolking. Nou, vanmiddag overheerst de bewolking tijdelijk. Dan hebben we ook een paar lichte buien die overtrekken. En later in de middag komt de zon er vaker bij dan 20 tot 21 graden. Met vanavond een rustige avond.
7: De zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Hey, ondernemer.
13: Hallo?
12: Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: ABC met
1: Look of Love.
0: The Look of Love.
2: Op Chuck. Met Remco Wilkens.
0: Het is precies 8 minuten over 11:30. Remco die is vandaag voor ons op Chuck. Wij zitten in het, het trekkertocht gedeelte is weer voorbij. Het is nu weer gewoon lekker met de elektrische auto door de provincie. En Remco, het is een wonder dat jij deze mensen fun hebt en dat ze jouw fun hebt.
3: Ja, het was wel een stukje achteruit. Ja, mooi. Goedemorgen trouwens. Ik ben in Nijbuen. Ja. En ik kwam hier ook aanwieden. Ik denk, nou, dat weet ik niet, hè. Maar er was er toch nog een mooi plekje verstopt hier in Nijbuen. En daar hebben ze een labyrint aanlegd. Ik sta hier bij Victor en bij Desiree. Ja. En Victor, jij vertelde mij net, hè. Een labyrint is geen doolhof en aan zwem ook niet. Wat is het verschil?
4: Een doolhof, daar zoek je je weg. En in een labyrint vind je je weg. Dat is eigenlijk maar één straatje wat je helemaal uitloopt en weer ook weer terug. Terwijl in doolhof blijf je eindeloos aan het zoeken.
3: Oh,
4: hier hoef je niet te zoeken.
3: Hier hoef je ook niet te verdwalen.
4: Daarom.
3: Ja. Jo. Nou, Desiree, wij staan hier voor een heel bijzonder labyrint eigenlijk. Hè? Ik heb nog nooit zo wat gezien. Hoe is dit zo ontstaan?
5: Ja, Victor maaide het eigenlijk. Het was gewoon een wei. Een wei als alle anderen.
3: Ja, met geiten en schapen.
5: Geiten zaten er nog in, maar die werden ouder. Dus er waren er nog 2 over. En toen moesten we ze steeds meer maaien, want de geit aten het niet meer op. Nee. Dus op een gegeven moment zegt Victor, wat vind je ervan als ik een labyrint erin maai? Ik zeg, nou, leef je uit, ga je gang. dus dat heeft hij gedaan in 2023. En dat is dus...

0: gewoon een pad gemaaid en de rest laten staan. En dan heb je een labyrint.
1: Ja, maar het gruit ook nogal weg, hè? Niet alleen de beplanting, maar je hebt er van alles in staan.
0: Ja, en daarna begon het pas echt leuk te worden. Dus het jaar erop zijn we echt... toen waren de geiten in ondertussen gestorven, want die waren 19 en 18. Oh, dus dat was echt op leeftijd. Ja. Ja, dus, en toen, want die aten alles op wat je erin zette. Dus toen zijn we gaan planten. Je hebt meer bomen nu, daar kan je graag... Dus zaailingen ophalen. Die hebben we opgehaald en erin gezet. En we hebben bomen gekocht en struiken gekocht. En bomen die we hadden. Zaailingen die we zelf hebben. En nou ja, vooral Victor heeft allerlei bijzondere dingen gemaakt.
1: Victor, ja. Jij struint de hele provincie een beetje af. En je pikt overal wat op. Mocht dat zo zijn?
2: Och, nee, ik struim mijn eigen fantasie vooral af. Ja. En dan komt er wat op. En als ik hier ben, ik weet vaak 's ochtends niet wat ik 's avonds gemaakt heb. Gebeurt.
1: Zeg maar. Ja, maar je maakt dan zelf van alles, maar je haalt ook wel dingen op. Ik zie daar een tractor staan van Doosdemoerfeest, denk ik. Of,
2: ja. Nee, dat is ook zo. Ja. Als er iets ergens leuks is wat op te halen valt, dan...
1: Dan sta jij vooraan.
2: Springen we in de auto en dan gaan we erheen, ja.
0: We moeten wel uitkijken dat niet iedereen zijn zooi kon brengen. Dat is weer wat anders, hoor. Nee.
1: Dus, nee, die oproep wij nog niet dan.
0: Nee.
1: Ja. Nee. Maar zo gruit de tuin wel steeds mooi deur natuurlijk. Want er komt dus wel van alles nog bij.
0: Ja, er komt van alles en nog wat bij. Het is weer een heel ander gezicht als verleden jaar. Het is nu ook... De natuur doet gewoon gigantische best. Het is zo anders als verleden jaar. Dat is echt prachtig. Ja. En dan, we hebben nu die parasol... daar was het doek van gescheurd. Hebben we een parasol... Hebben we het frame neergezet en daar kan dan... Want die bruidsluier en kamperfoelie, ja, die zijn in 2 jaar tijd geëxplodeerd. Ja. En nou, die kan daar dan heen groeien. We hadden kipjes, kuikjes. Ja. Die hebben we er nou ook in gezet. We hebben turf gescoord. Zweedse turf.
1: Zweedse turf, ja. Dat is wel nergens voor, hè. Terwijl we dat in Drenthe ook wel gewoon nog hebben.
0: Ja, en we hebben in Groningen gescoord. Dus kan je naar, het is heel internationaal. Eigenlijk wel. Nee, maar zo... Ja, hekjes gemaakt. Oude kachels. Nu hebben we weer 2 kachels staan die er nog ingesjouwd moeten worden. Heb je spierkracht voor nodig? Oh, dus als
1: die mogen ze wel melden.
0: Ja, die mogen zich wel melden. Oude banden waar we dan spullen in zetten.
1: En hoe lang is dit labyrinth?
0: In 23 heeft Victor op zijn maaiertje erin gemaaid. En in 2024, 14 juli, toen hebben we het... omdat we het
1: maar hoe lang als traject bedoel ik?
0: Oh, 1,8 kilometer. 1,8 kilometer. En weer loopt. Ja, dat is nog best stevig. Ja. Dus, ja.
1: En nou heb je hier ook kunstenaars in aan het werk.
0: Ja, we hebben de hele zomer, die is verleden jaar is die hier geweest. Roland Meijer, die heeft een Sufi-trail in Turkije gelopen, 800 kilometer. En die heeft daar een boek over gemaakt. En van dat boek heeft hij 13 grote platen gemaakt. Die staan overal en nergens in Nederland. Maar hij heeft een kleine versie voor ons gemaakt. En die staat in het labyrinth. En verleden jaar heeft hij meet and greet gehad hier. En dit jaar staat hij gewoon tot 6 september staat hij vast in het labyrinth. Ja. De tentoonstelling, niet de Roland. Ja.
1: En Victor, je kunt je ziel en zaligheid er wel in kwieten, hè?
2: Is zo, ja. Ja. Dus, dagelijks kan ik ermee bezig zijn als ik wil, ja. Ja. Maar in de winter niet.
1: Niet in de winter.
2: Houdt het op. Maar in maart ben ik weer graag hier. Ja.
1: En kunt mensen niet zo binnenlopen?
2: Ja, eigenlijk wel. De hele zomer lang. Vanaf een uur of 10, 11.
0: Ja, staat op de site 10:30. Maar kijk, van 10:30 tot 8:30 of zo. Maar... Ja, ik bedoel, dan is het lekker, hè? Ja,
1: en kunt mensen hier ook binnenkort nog komen te schilderen, geloof ik.
0: Ja, 13 augustus, dan hebben we een schildermiddag voor alle hobbyisten. Het staat hier vol met objecten en bloeiende bloemen en vergezichten en details. Kom lekker schilderen met elkaar en wij zorgen voor versnaperingen. Ja. Echt. Oh, kijk maar even op de site.
1: Oh. Oké. Okay. Nou.

0: Wim, je hoort het.
1: Ja.
0: Het is mooi hier.
1: Ik dacht
0: een labyrinth.
1: Een prachtig mooie plek.
0: Een bijzondere.
1: Ja, en dan wel 1,8 kilometer. Nou, bedankt. Wat heb je de volgende bijdrage? Dan kun je nog helemaal een rondje doen daar, denk ik.
0: Ja, dan, dan kan ik net even rusten, hè.
1: Ja, daarom kan ook heel mooi zijn. Remco, denk je wel.
2: Ja, ja, ook een tip voor Op Tjak. Ja. Mail hem naar opchak@rtv3.

1973 met de derde op het Eurovisie Songfestival met deze Power to All Our Friends. Cliff Richard was dat hier op Radio Drenthe. 8:08, straks hoor je de mama's en de papa's en I Saw Her Again Last Night. Maar eerst even deze, onze Belgische vrienden van Clouseau, Louise.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
4: Suzanne de Vries met het

0: NOS-journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie...
1: Radio A.N. Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
1: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 11 uur.
0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A.N. Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze.
1: Radio A.N. Hunze.
4: Dit is Radio A.N. Hunze. Radio A.N. Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Radio Drenthe.
7: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

67 jaar jong inmiddels. Deze Belinda Carlisle begon nooit haar keer bij de Go-Go's. De solo-hit had ze ook nog met deze Heaven is a Place on Earth. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze maandagochtend. Straks even het sportweekend bespreken. En ik heb het tweede half uur nog een paar leuke agendatips voor je. Dit is Shanna Spyro, Material Love.

0: 1968, de Foundations and Builds Me Up Buttercup.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is maandag, Sebastiaan, dus dan moeten we toch het sportweekend even bespreken. En het was weer een weekend, hè? Ongelooflijk.
2: Ja. Zo.
0: Ik ben wel een Tour de France-fan. Ik vind het leuk. De Giro en de Vuelta heb ik iets minder mee, uiteindelijk. Ja, de Vuelta die kwam natuurlijk een aantal jaren geleden door Drenthe heen. Toen was het wel een hoogtepunt. Ja,
3: wat dat was
0: ook wel mooi.
3: 2009 of zo?
0: 2009 of 10 of zo, ja. Zo'n beetje. Ja. Dat was wel heel bijzonder, wat er toen gebeurde. Maar die Tour, dat is toch op een of andere manier... Dat magische wat erin zit. Begon vrijdag natuurlijk al met de Alpe d'Huez. En dan zaterdag ook nog weer. Dezelfde finish. Alleen wel via een iets andere route, volgens mij.
3: Ja.
0: Dat was al redelijk heroïsch. Maar wat er dan gisteren gebeurde bij die finish.
3: Ja, en iets wat we nog niet gezien hebben, deze Ronde van Frankrijk. Mm-hmm. Tadej Pogacar werd er afgereden. Dat hadden we nog niet gezien.
0: Was het een bewustie of had hij echt graag zelf willen winnen? Ik weet het eigenlijk niet. Ik zat ernaar te kijken. Ik denk, nou...
3: Hij was wat ziekje. Nou, ik denk, als hij van de Poel er zelf af had gereden... dan had hij hem misschien wel doorgetrokken.
0: Ja.
3: Maar misschien dacht hij wel van, ja jongens, ik kan niet meer.
0: Mm-hmm.
3: Hij deed nog wel even één beurtje op kop en toen stuurde hij weg.
0: Toen was het
3: goed.
0: Klaar, ja.
3: Laten we het over Van der Poel hebben, want die maakte het wel echt waanzinnig af.
0: Ja, ik vond sowieso de hele de sfeer in Parijs bij Montmartre... en als ze dan die kasseien en het publiek waar daar stond... Het waren prachtige mooie beelden. Vind ik mooier trouwens dan die Alpe d'Huez... waar al die fans met die vlaggen staan te zwaaien. Dan denk ik dan, zo de meter op, denk
3: en
0: ik dan.
3: En ze stonden nu achter hekken. Mm-hmm. En je ziet toch wel dat nodig is. Inderdaad, op de Alpe d'Huez... kwam ook een renner ten val. Ik weet zo even gauw niet meer wie het was.
0: Mm-hmm.
3: Maar die brak zijn kaak op verschillende plekken. Moest gehecht worden.

0: Alleen achter op auto, toch?
1: Precies, ja. Ja, omdat supporters daar... Het mooie aan het wielrennen is, de Tour komt bij je thuis.
0: Ja.
1: Maar sommige mensen kunnen daar toch niet mee omgaan.
0: Sommige mensen kunnen beter thuis blijven dan.
1: Ja, nee, zeker, ja.
0: In dit geval, ja. Mathieu van der Poel, het was natuurlijk een fantastisch, heroïsch gebeuren gisteren. En ja, de finish nog even, dan komt hij nog een keer.
2: Mathieu van der Poel soleert, volle pak, nog 200 meter. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel, doet hij het? Ja, hij doet het! Een heroïsche overwinning.
0: Dat zijn de momenten, die blijf je dan bij.
1: Ja, je, 100 punten, ja. Ja. Judith had het er vanochtend over. Mm-hmm. Want het is vandaag precies 14 jaar geleden... dat Epke Zonderland in Londen goud won op de rekstok. Mm. Ik weet ook nog wel waar ik toen was. Toen zat ik thuis voor de buis met mijn broertje te kijken.
0: Ja, klopt. Ik zat gisteren bij mijn vriendin op de bank te kijken. En die heeft niks met sport. Nul. Echt. Dus ik zei, moet je kijken wat hier gebeurt. I don't care, zegt ze.
1: Ja.
0: Die is gewoon bezig met haar eigen dingen zo. Dat zijn toch prachtige mooie momenten.
1: Hoe heet ze? Die schrijver? Jeroen Krabbe is de schrijver, hè? Van het boek De Renner.
0: Oh ja, ja, ja.
1: En die schreef toen al in zijn boek... Niet wielrenners, de leegheid van die levens schokt mij.
0: Okay.
1: Laten we daar niet sportliefhebbers of niet sporters van maken.
0: Ja, dat klopt inderdaad wel. Hey, maar je hebt gisteren natuurlijk zelf ook nog wel een en ander vertellen.
3: Ja, het is... Ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan.
0: Ja, die beelden na afloop dat hij daar de dranghekken in reed... en daar neerstortte ter aarde. Ja, dat prachtig. Ja.
1: Andere collega's van hem, ik las even bij op wat wielersites... en die zeiden ook, zo stuk gaan als Mathieu van der Poel kan... dat kan eigenlijk helemaal niemand.
0: Ja.
1: Want als iedereen dood is, dan kan hij
0: nog
1: extra inspanning ergens vandaan toveren.
0: Hij zit al helemaal verzuurd, hij zit in het rooien... en dan toch nog eventjes dat extra...
1: Want dat deed hij gisteren ook, hè? Hij zette echt nog een keer aan. Het was echt nog een sprint.
0: Ja, want hij zat nog in zijn zadel en toen zag hij volgens mij een wiel ergens. Je ziet hem heel even op zij kijken en dan nog even weer in de benen.
1: Hij voelde natuurlijk dat Philipsen eraan kwam.
0: Ja, dat was knap. En dat was trouwens ook knap, die Philipsen. Die moest volgens mij een beetje inhouden ook nog. Ik denk, anders dan gaat hij nog winnen.
1: Ja, maar laten we het daar niet over hebben. Het is de zege van der Poel.
0: Ja.
1: Of Philipsen nou wel of niet de benen stilhield.
0: Inlijsten en in het Louvre ophangen zag ik al ergens in de krant staan.
1: Nou, terecht. Mooi.
0: Sporthelden van Valeer heb je natuurlijk ook. Maar dit is ook echt een sportheld natuurlijk. Hè? Je hebt een Johan Cruijff, je hebt een Fanny Blankers-Koen natuurlijk. Die enorm veel gepresteerd.
1: Lang geleden.
0: Dat is heel, heel lang geleden. Zelfs nog voor mijn tijd kunnen aangaan.
1: Maar Nederland heeft er wel een paar, hè?
0: Jawel.
1: Kijk, we hebben nu Mathieu van der Poel. Mm-hmm. Max Verstappen.
0: Verstappen is er ook nog eentje.
1: Pieter van der Hogeband. Dan heb ik het alleen nog maar over deze eeuw. We hebben natuurlijk ontzettend veel. Femke Bol, Daphne Schippers.
0: Daphne Schippers, ja.
1: Iedereen Wust,
0: Sven Kramer.
1: En dan vergeten we er ook nog ongetwijfeld een hoop.
0: Ongetwijfeld, ja.
1: Tim Krabbe.
0: Oh ja, Tim Krabbe is de schrijver. Ja,
1: ik zie hem binnenkomen.
0: Ja.
1: Jeroen Krabbe, maar wat zei ik? Nou, Tim Krabbe inderdaad.
0: Ja, Jeroen Krabbe is de acteur en Tim inderdaad is zijn broer, denk ik.
1: Zijn broer, het is allemaal Krabbeetjes.
0: Allemaal Krabbeetjes, ja. In ieder geval een prachtig mooie sportweekend en een mooie finish die nog vaak voorbij zal komen op televisie, denk ik.
1: Terecht.
0: Op die manier, dat dacht ik wel, ja. Het is 8:08, Koffie en Keuvel hier op Radio Drenthe. Rapid Eye Movement, oftewel R.E.M. Losing My Religion.

countrymuziek van de Drentse bodem. Afkomstig uit Ter Apel, maar is geboren in Assen, dus is het nog een beetje van ons. Kirsten Alting was dat en Ain't the Cheating Kind. Straks Sebastian met het nieuws uit de regio. Maar eerst Alvaro Soler, El Mismo Sol.

0: Financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken.

0: kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
0: Dekkerslapen.nl. Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
0: Dekkerslapen.nl.
4: Het is even over 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen. Boeren hebben gisteren tijdens de uittocht van het Truckstar Festival geprotesteerd langs de A28. Bij onder meer Pessen en Meppel stonden trekkers langs de weg met spandoeken. Daarop stonden teksten zoals transport, sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan en het raakt ons allen. De boeren protesteren hiermee tegen de stikstofplannen van het kabinet. De verbouwing van het gemeentehuis van Borgerodoorn heeft opnieuw vertraging opgelopen. Aan het eind van de werkzaamheden zijn nog wat gebreken ontdekt. Daardoor kan de gemeente het vernieuwde gemeentehuis later in gebruik nemen dan de bedoeling was. De extra werkzaamheden kosten ook meer geld, maar volgens de gemeente blijft de verbouwing wel binnen het beschikbare budget. Winkeliers in 5 winkelgebieden in Assen zijn de overlast van hangjongeren en andere railschoppers beu. Ze willen daarom samen beveiligers inhuren. Volgens Paul Albronda, die een winkel runt in Marsdijk, krijgt hij regelmatig bezorgde telefoontjes.
5: We worden veel gebeld door mensen die winkelen bij ons winkelcentrum en die zeggen, ik voel me niet veilig. Er staan groepen mensen, ik durf daar niet goed naartoe. Kunnen jullie daar iets voor bedenken? Maar ook de ondernemers zelf, die steeds meer beveiligers in willen huren, maar tegen problemen aanlopen van, ja, hoe ga ik dat betalen. En als ik een uurtje iemand in wil huren, dat is gewoon niet te doen, want die mensen zijn niet beschikbaar.
4: Volgens de ondernemers pakken de politie en de gemeente de overlast niet hard genoeg aan. Ze vinden dat er vooral naar cijfers en statistieken wordt gekeken, terwijl de ervaren overlast lang niet altijd in cijfers is uit te drukken. Jorinde van Klinken uit Assen heeft op het NK Atletiek in Hengelo 2 medailles gewonnen. Ze won goud bij het discuswerpen, haar favoriete onderdeel, en zilver bij het kogelstoten. Ondanks die medailles was van Klinken toch niet helemaal tevreden over haar geworpen afstanden. Dat zei ze tegen RTV Noord.
6: Het was een zware dag met hele slechte uitslagen, dus vooral snel weer vergeten. Ja, het zit er wel in. Ik denk dat de omstandigheden echt verschrikkelijk zijn, dus dat zal ook meespelen. Maar ja, ik heb het ook zelf gewoon niet opgelijnd, dus dan... Ja, dan gaat het niet ver.
4: Van Klinken richt haar pijlen nu op het EK in Birmingham en dat is in augustus. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app en op onze website rtvdrenthe.nl.
7: Dankjewel, Sebastiaan. Roland van der Zwagen met het weer.
8: Ook vandaag waait hier nog een matige noordwestelijke wind. De temperaturen die schommelen vanochtend zo rond de 18 graden met zon en bewolking. Nou, vanmiddag overheerst de bewolking tijdelijk. Dan hebben we ook een paar lichte buien die overtrekken. En later in de middag komt de zon er vaker bij dan 20 tot 21 graden. Met vanavond een rustige avond.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we van weer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: mag zijn.
1: En waar heeft ze zijn levenslang? Op stap in Drenthe. We duiken eens even de agenda in, want natuurlijk iedere zaterdagochtend tussen 8 en 9 hebben we de boer op het agendaprogramma van Radio Drenthe. Wat trouwens je ook zelf je eigen bijdrage kunt leveren. Dat kan heel simpel door even een mailtje te sturen naar agenda@ntvdrenthe.nl. En dan nemen we je activiteiten mee in onze programmering. Maar het is natuurlijk zomervakantie, dus er wordt ook door de week volop georganiseerd. Nou, bijvoorbeeld vandaag in Diever kun je dan terecht voor een van de zomermarkten. Trouwens niet alleen vandaag hoor, maar ook volgende week nog in de week erop, oftewel 3 en 10 augustus. Wel, mooie, sfeervolle zomer dus in Diever. Ze zijn er de 13 juli mee begonnen. En lekker gezelligheid tijdens de zomermarkt op de Brink. Met mooie kraampjes, lekkernijend, snuisterijend muziek. En misschien wel de vrolijke mascotte Dido die er tegenkomt. Oftewel, lekker genieten daar. Ze zijn net om 11:30 begonnen, dus 3 kwartier geleden. Het duurt tot 6 uur vanmiddag. Als je denkt van, nou, ik moet één deze dagen nog even oppassen op mijn kleinkinderen. En ik weet niet wat ik zou moeten doen. Nou, wellicht kun je dan natuurlijk terecht bij de natuurontdektocht van Oer. En dat wel in de bossen van het Dwingelenveld. En dat kun je vooral in dit jaargetijde prachtig mooi doen. In de zomer natuurlijk. Overal hoor je de vogeltjes zingen en de bloemen. En die hebben weer de bomen die hebben weer frisgroene blaadjes. Mooie wandeling inderdaad voor ouders of grootouders met kinderen tot een jaar of acht. Tussen de 4 en 8 jaar zo'n beetje. Dus alles wat je daar in de bos kunt vinden. Bijzondere diertjes, misschien wel modder, vruchten, bladeren, zand. Alles is mogelijk. En de boswachter is mee. En daar kun je dan natuurlijk ook al je vragen aan kwijt. Nou, hou wel even rekening met je kleding. Laarzen, waterdichte schoenen is altijd handig natuurlijk. In verband met de veiligheid, dichte schoenen. Een verrekijkertje is altijd wel handig. De hond, die moet je in dit geval even thuis laten. En je kunt je melden dan bij het bezoekerscentrum Dwingelenveld. En die vind je aan de Benderse nummer 22. En die vind je in Reumen. En kijk anders even op de website van het park Dwingelenveld voor meer informatie. Eric Clapton is dit en Forever Man.

geen excuus. Altijd knappen, nooit meer thuis. Voor het denken.

muziek van de Doobie Brothers hier op Radio Rente. En dat met een long train running. Het is 8 minuten voor 12 op deze maandagochtend. Oftewel, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze koffie en keuvel. Straks hoor je Tina Turner en David Bowie met de live-uitvoering van Tonight. Maar eerst is Spargo, You and Me.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: www.radioeten.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. En experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
3: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: En ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun. Dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
4: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
7: Reis mee met Golden eSIM.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneasin.com.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.
8: Met Edwin Mooibroek.

0: Tijdens mijn leven bemoei je er niet mee. Vonden wij eigenlijk wel een goed motto, hè, Sebastian?
1: Klinkt goed, ja. Dat zou ik toch eens tegen mijn ouders zeggen.
0: Oh, oké. Je hoorde Shirley Bessie op Radio Drenthe. Goedemiddag, het is 8:08. Welkom bij een nieuwe aflevering van Anouk in de Middag. Ik ga nog even vertellen wat er in het nieuws is op dit tijdstip in Drenthe. Na de verbouwing van het gemeentehuis van Borgh-Odoorn heeft het nieuwe vertraging opgelopen. Aan het einde van de werkzaamheden zijn nog wat gebreken ontdekt. Winkeliers in 5 winkelgebieden in Assen zijn de overlast van hangjongeren en andere relschoppers beu. En daarom willen ze nu samen beveiligers inhuren. En meerdere mensen willen de boa constrictor adopteren die vorige week in Hoogeveen werd gevonden. De belangstelling is groot, terwijl de eigenaar zich nog altijd niet heeft gemeld. Toch iets voor jou, Sebastian, een boa constrictor als huisdier?
1: Ik heb er al eentje.
0: Oh, hé?
1: Ja, serieus. Nee, het lijkt me niks, een boa constrictor. En ik denk dat de meeste mensen ook niet goed weten waar ze aan beginnen.
0: Oké, nou, geen trektocht meer, maar Remco is zometeen gewoon lekker op Jack. En hij is zometeen bij het Huis van de Tol in Bijlen, bij de expositie van Marlon AK The Glitterator. Ja, daar hoor je zometeen meer over. En natuurlijk hebben we ook weer een slingerplaat. We gaan een tientje of tombola spelen. Hopelijk komt er weer een mooie prijs uit. Je hoort allemaal tussen nu en 3:00. Dit zijn René Vroger en Welen.

0: Marley en de Wailers waren dat en het heette Could You Be Loved. Ja, van FC Emmen naar Oranje. Het is weinig mensen gegeven. Maar de droom van Tobias Stiel uit Anne wordt werkelijkheid. Want hij is de nieuwe persvoorlichter van het Nederlandse elftal. Dag Tobias.
1: Hey, goedemiddag.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel, dankjewel. Heel blij mee.
0: Ja, is het inderdaad een droom die is uitgekomen?
1: Ja, denk het wel op een bepaalde manier. Het is heel bijzonder, dus daar ben ik heel trots op. En een bijzondere en mooie uitdaging.
0: Ja, wanneer ga je beginnen?

0: Volgende week, 1 augustus officieel, begin ik. Dus al mooi rap.
1: Ja, dat gaat inderdaad best snel. Nou ja, je bent pas 27. Ja, dan moet je zometeen je staande houden tussen al die vedettes, hè?
0: Ja, er komt direct een interessante periode aan, denk ik. Met het presenteren van hopelijk een nieuwe bondscoach. En daar zal redelijk wat media-aandacht aan gaan. Dus nee, ik denk dat ik daar een hele mooie basis voor heb. Ook veel met jullie journalisten te maken gehad natuurlijk. Dus hopelijk is dat een mooie lading voor een stapje hoger.
1: Ja, dus je wordt meteen voor de leeuwen gegooid. Wie wordt de nieuwe bondscoach?
0: Dat, ik heb geen idee. En ik wil daar ook verder niet zoveel over zeggen natuurlijk.
1: Oké, het is nog niet bekend, zeg maar, dat je die mag zeggen.
0: Nee, ik heb echt geen idee. Ik ben nog niet begonnen, dus we hebben het er nog niet over gehad.
1: Oké, maar is het wel het eerste wat mensen vragen nu zo horen als je de nieuwe persvoorlichter wordt voor het Nederlands elftal?
0: Ja, het is inderdaad, weet je al meer? En kan ik ook kaarten krijgen? Dat zijn de twee vragen die ik krijg.
1: Heb je zelf een voorkeur? Ik bedoel, heb je Menno van Dam al gepolst?
0: Ik heb een hele goede werkrelatie met Menno, dus ik zou het heel mooi vinden. Maar nee, meer voor de grap hebben we het er even kort over gehad. En nee, verder zelf geen voorkeur. Iemand die heel prettig met de media om kan gaan, maakt mijn werk makkelijker. Dus zo niemand.
1: Oké, nou goed. Ik bedoel, je hebt goede voorgangers gehad. Kees Jansma, Bas Tegeler. Heb je nog contact met hen gehad om je voor te bereiden?
0: Nee. Ik wel met mijn directe collega's, met wie ik ga opvolgen en met degene wie ik het doe. Want je doet het met z'n tweeën. En diegene heeft al heel veel ervaring in de perswereld. Dus ik denk dat hij mij goed op sleeptouw zou nemen aan het begin.
1: Oké, nou je bent zometeen natuurlijk wel vaak op pad natuurlijk ook. Hè? Veel weg met Oranje, overal in de wereld.
0: Ja, ik denk dat mooier kan bijna niet. Dat werd ook bij de gesprekken vaak aangegeven van, hey, let op, je bent vaak van huis. En ik dacht, ja... Ja, dit is het. Dit is geweldig. Als ik hoor dat waar mijn voorganger geweest is, Brazilië, Japan, op het veld gestaan bij de WK-finale in Zuid-Afrika. Ja, dat laten we hopen op zo'n reis.
1: Oké, nou heel veel succes.
0: Ja, dankjewel.
1: Oké, Tobias Stiel uit Anne, de nieuwe persvoorlichter van het Nederlands elftal.

voor mij zal het leven beginnen. Toch een stuk makkelijker dan die Franse titel. Je hoorde Johnny Hallyday. Het kwam uit de film waar hij trouwens zelf ook de hoofdrol in speelde. Nou, Remco is zometeen op Tjak. Hij is bij het Huis van de Taal in Bijlen. Want daar is een expositie bezig. Die duurt tot en met half september van Marlon Aka de Glitterwader. Wat het allemaal is, hoor je zometeen. En natuurlijk krijg je ook nog het uitgebreide weer. En het wordt weer zomer, ja. Brian Adams en Melanie C zijn hier.

0: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: 1:02. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Sebastiaan Meijewaard, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Meerdere mensen willen de boa constrictor adopteren die vorige week in Hogeveen werd gevonden. De belangstelling is groot, maar de toekomst van de slang is nog onduidelijk. Het dier zit nu in een reptiele opvang in Zwanenburg, waar het wordt verzorgd. Pas later wordt bekeken of de boa naar een nieuw baasje kan. Intussen kan ook de oorspronkelijke eigenaar van de slang zich natuurlijk melden. Boeren hebben gisteren tijdens de uittocht van het Truckstar Festival geprotesteerd langs de A28. Bij onder meer Pessen en Meppel stonden trekkers langs de weg met spandoeken. Daarop stonden teksten zoals transport sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan en het raakt ons allen. De boeren protesteren hiermee tegen de stikstofplannen van het kabinet. Winkeliers in 5 winkelgebieden in Assen zijn de overlast van hangjongeren en andere relschoppers beu. Ze willen daarom samen beveiligers inhuren. Volgens Paul Albronda, die een winkel runt in Marsdijk, krijgt hij regelmatig bezorgde telefoontjes.
7: We worden veel gebeld door mensen die winkelen bij ons winkelcentrum en die zeggen, ik voel me niet veilig. Er staan groepen mensen, ik durf daar niet goed naartoe. Kunnen jullie daar iets voor bedenken? Maar ook de ondernemers zelf, die steeds meer beveiligers in willen huren, maar tegen problemen aanlopen van, ja, hoe ga ik dat betalen. En als ik een uurtje iemand in wil huren, dat is gewoon niet te doen, want die mensen zijn niet beschikbaar.
6: Volgens de ondernemers pakken de politie en de gemeente de overlast niet hard genoeg aan. Ze vinden dat er vooral naar cijfers en statistieken wordt gekeken, terwijl de ervaren overlast lang niet altijd in cijfers is uit te drukken. En de verbouwing van het gemeentehuis van Borgerode-Doorn heeft opnieuw vertraging opgelopen. Aan het eind van de werkzaamheden zijn nog wat gebreken ontdekt. Daardoor kan de gemeente het vernieuwde gemeentehuis later in gebruik nemen dan de bedoeling was. De extra werkzaamheden kosten ook meer geld, maar volgens de gemeente blijft de verbouwing wel binnen het beschikbare budget. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Gaan we eens kijken naar het weer. Roland, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Edwin.
5: Stilte voor de warmte.
8: Stilte voor de warmte. Ja, het wordt lekker warm, denk ik. ja, ik mag daar zelf natuurlijk niet zo echt een oordeel over geven. Het is wel zo dat ik dus woensdag, want dat wordt de warmste dag deze week, hebben we een zuidelijke wind, zuid tot zuidoost. Maar goed, het gaat even om de luchtvochtigheid. En die zit eigenlijk nog rond de 50%. En dat is niet schrikbarend hoog. Dus dan hebben we eigenlijk gewoon warmte, aflandige wind. En volop zonneschijn met 13, 14 zonuren. Dus dat is gewoon een, ja, ik noem
5: gewoon een lekkere zomerdag.
8: Het is een terrasjesdag, misschien in de schaduw op een terrasje, maar zelfs een lekkere zwemdag. Je kan er van alles mee doen. Watersport, ja, het is niet. En het is ook maar kortstondig.
5: Oké, ja, van vandaag viel het nog een beetje tegen. Hè?
8: Nou, we zitten nog niet eens op een. Ja, we zitten net tegen de 19 graden aan in het zuiden van Drenthe. Het zuidwesten van Drenthe heeft ongeveer rond de 20 graden nu. Komt allemaal omdat de bewolking er nu is. De bewolking die overheerst. De zon heeft het nog een klein beetje. Laat het nog een klein beetje afweten. Het is wel zo dat de buien, die zijn al wel in de maak. Ik heb nu een buienlijntje, die zit nu ten noorden van Drenthe. Misschien wil die nog de komende uren een klein beetje afzakken. Ook in het zuidwesten zit nu een enkele bui. Dus vanmiddag kan je op meerdere plaatsen een enkele bui krijgen. Ja, precies, zit je precies op zo'n lijntje, dan kun je meerdere buien krijgen. Maar goed, heel zwaar worden ze niet. Maar het kan toch wel even wat neerslag geven.
5: Ja. Oké, en de komende dagen dus zomer.
8: Nou ja, de komende dagen vanavond is de buiigheid verdwenen. Dan is het droog, komt de zon er wat vaker bij. De wind gaat draaien naar het zuidwesten. De eerste aankondiging dat die warmte eraan komt. Morgen een zuidwestenwind. En we hebben morgen een mengelmoes tussen wolk

0: die ontstaan. Zonneschijn, 6, 7 zonuren. Met temperaturen smiddags zo rond de 24 graden. In het midden, zuiden en oosten van Drenthe. Daar kan het 25 graden worden, zomers warm. Woensdag dus die tropische dag. En als we nog één dag verder kijken, donderdag. Als we dan die zonneschijn hebben in de ochtend met 29 tot 30 graden. Dan komt er smiddags een lekkere westelijke wind. En die westelijke wind die gaat in ieder geval die bosbrandenlucht, zo noem ik het maar even, die Franse bosbrandenlucht, wegduwen. Krijgen we frisse oceaanlucht en dan gaat de temperatuur dalen. En dan krijgen we de dagen daarna gewoon lekker zomerweer. Dus het zomerweer houdt aan, niet veel neerslag in de vooruitzichten. Flink wat zonneschijn. Ja.
1: Oké, dankjewel. Fijne dag.
0: Hey, mooie dag.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner en saunabonnen tot

0: Uit 1979. Earth and Fire waren dat en het heette Star.
1: Op Chuck.
2: Met Remco Wilkens.
0: Ja, Remco is bij het Huis van de Tol in Bijlen. Want daar hebben ze een speciale expositie, hè, Remco?
3: Ja, man. Ja, ik sta hier met kunstenaar Marlon. En ja, Marlon die is een glitterator. Ja, Marlon, ja, er is geen woord Drents bij. Nee. Wat is een glitterator?
4: Ik ben de glitterator.
3: Jij bent de glitterator. We hebben dat hier dan.
4: Maak kunst met glitters.
3: Ja, wij staan hier voor een kunstwerk. Daar herkennen wij ons alle koningin in. Beatrix, ja.
4: Jong. Nog hartstikke jong.
3: Ja.
4: En dit heb ik samen met een andere kunstenares gemaakt. Ik heb het helemaal beplakt. En zij heeft de afbeelding gemaakt.
3: Ja, met allemaal ja, glitters.
4: Wat je eigenlijk op kleding doet.
3: Oh,
4: en die kan
3: zo.
4: Ik lekker makkelijk knippen. Oh. En die heb je in allerlei kleuren. Dus ja.
3: Maar dan zeg je lekker makkelijk, maar daar gaat heel wat tijd in zitten. Denk ik.
4: Gaat heel veel tijd in zitten. Ik moet ze één voor één opplakken, knippen, bedenken. Ja.
3: Ja.
4: Maar het maakt me lekker zen. Oh, kijk, en als je een lampje opdoet.
3: Ja.
4: Dan wordt hij nog mooier.
3: Dan schittert het er allemaal over.
4: Ja, en als de zon erop komt of wat dan ook. Hij is altijd anders. Of zij.
3: Ja. Nou, lopen wij even weer hier het Huis van de Tol in. Want we hebben hier ook nog wat staan. Ja, wat is het?
4: Dit zijn acrylaat, die ik in de spuitbus doe. En met zo'n slagroomtuutje.
3: Oh.
4: En dan oplaat drogen en dan verf.
3: Ja, en dan krijg je een soort van taart.
4: Ja. Ja. Ja, het is een soort taart, 3D-art noem ik het.
3: Ja. Maar je zet er lekker uit dan nee is ding.
4: Ja, je mag eraan likken als je wil, maar ik zou het niet doen.
3: Kom, lopen we nog even met wielder. Want ja, het hangt hier door het hele huis van de Tol hangt hier kunstwerken. Ja. Dan hebben we hier ja, een ja, stukje zee, zou ik als denken.
4: Nou, dat vind ik een mooie metafoor.
3: Ja,
4: ja, het is gips
3: ja.
4: Die ik in bubbeltjes plastic laat opdrogen. En daar heb ik allemaal pailletjes in geplakt.
3: Ja. En nou ben hij een kunstenaar. Hij heeft jaren in de Randstad woont, begreep ik. En hij woont ook alweer een paar jaar weer bij ons in de provincie.
4: 6 jaar.
3: Ja, op de Smilde, geloof ik. Ja.
4: Ja, achter de
3: pieterie. Ja, is dat een beetje goed warm hier?
4: Ja, prima. Ik heb een groot atelier. Lekkere tuin, lekker huis. Prima buren.
3: Ja.
4: En de laatste twee weken, weekenden van september kan je langskomen. Want we hebben open atelierroute in midden Drenthe.
3: Oh, ja, mooie provincie, hè?
4: Ja, prachtig. Ja. Lekker rustig.
3: Ja. Zullen we nog even willen lopen?
4: Ja.
3: Want we zijn nog niet klaar. Kijk, dan hebben we hier nog... ja.
4: Dit is papier.
3: Dit is
4: die ik
3: papier.
4: Ik rondjes heb gemaakt en door elkaar heb geplakt en gespoten.
3: Ja, je kunt zo in het water laten driemen, liekt het, hè?
4: Ja. Je hebt wat met water, hè?
3: Ja, ik heb wel wat met water.
4: Ja, ik hoor het. Leuk. Ja,
3: durf toch ook, hè?
4: Het is mooi dat iemand dat erin ziet. En hier hebben we degene die ik het meest doe, Grace
3: Jones. Ja. Wie hebben we? Grace Jones.
4: Grace Jones. Die, ja, als je op mijn Instagram kijkt, dan zie je dat ik haar het meest doe.
3: Oh, en vrouw. Ja, fascinerende vrouw. Ja.
4: Ze heeft zulke mooie foto's en zulke mooie looks. En altijd herkenbaar.
3: Ja, springt er direct uit, hè?
4: Ja. Ja. Ook als dit roze, je ziet toch dat het Grace Jones is.
3: Ja. Hij al een reactie had van Grace Jones?
4: Nee.
3: Nee.
4: Terwijl ik tag hem wel op mijn Instagram, maar ze heeft nog niet, ze heeft nog niks besteld.
3: Nee. En wij kunnen dan heel veel van jou vinden op Instagram ook. Daar haal jij heel veel op bij. Ja. Nou, wie hebben we hier?
4: Nou, wie zie jij daarin?
3: Jan Hullol, actrice eigenlijk.
4: Ja, Audrey Hepburn.
3: Ah, kijk, ja.
4: Ja. Ook een Nederlands tintje, hè, zei ze. Haar moeder was Nederlands.
3: Ja, ze had hier ook nog...
4: In de oorlog gezeten.
3: Ja.

0: Ja, ja.
1: Man. Ja, je blijft toch wel dicht bij u, zeg.
0: Ja, ja. En ja, verder wat mij inspireert, ik weet het niet. Het komt helemaal op.
2: Ja.
0: En... Dit is waterverf die ik dan... Ik vind het altijd leuk als er wat diepte in zit.
1: Ja. Ja, en wat hebben we hier dan? Dat is eenzelfde constructie als we bij die taart
0: ja,
1: zagen.
0: Ja, hebt. Allemaal toefjes. Deze hangt een beetje scheef.
1: Ja, maar voor recht hangen, hè?
0: Ja, ja, dat doen we straks wel.
1: Ja.
0: En dit is een doek die ik in gips heb gedoopt.
1: Ja.
0: En gevormd.
1: En komen hier veel mensen kijken? Of, en tot wanneer kunt ze hier nog komen kijken?
0: Tot september, net voor de kunstvierdaagse, haal ik hier alles weg. En ja, ik weet niet hoeveel mensen komen. Ik hoop het. Het is in het gemeentehuis, de Huis van Taal. Dus komt kijken allen. Of komen bij de atelierroute langs. Nog leuker.
1: Edwin, je hoort het. Komt kijken allen.
3: Inderdaad, bij het Huis van Taal in Bijlen. Het werk van Marlon, also known as the Glitter Raider. Zijn expositie duurt tot en met vrijdag 18 september. Remco, dankjewel.
4: Heb jij ook...

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Lidl-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis
3: Radio Woonwinkel. A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware

0: cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren, voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat twee grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: IJsselt.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen.
7: Crisis.
6: Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
10: Met Edwin Mooibroek.

Lionel Richie. En dat heet Dancing on the Ceiling. Ja, zometeen hebben we weer een hulplijn. En ook gaan we weer een nieuwe slingerplaat lanceren. Ja, Raccoon die bracht 2 jaar geleden het nummer Daffodils uit. En de 18-jarige Vaela die hoorde dat. En ze zette toen een akoestische versie op het internet. En dat hoorde Raccoon weer. En toen hebben ze gewoon besloten om daar gewoon samen maar een hele mooie versie van te maken. Dit is Raccoon samen met Vaela. En dat heet dus Daffodils.

0: Cocoon samen met Vela en het heet Devil Deals.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: We gaan eens even kijken of we iemand kunnen helpen in de hulplijn. Als je trouwens op zoek bent naar iets, dan kan je dat natuurlijk altijd aan ons melden. Hè? 0592 33 11 88. En misschien komen we dan wel in de uitzending en misschien kunnen we ook een klein beetje helpen bij wat dan ook. 0592 33 11 88. Nou, op 12 september verandert het dorp Meppen in een groot openluchtatelier. Want dan is de 19e Schildersdag. Er zijn dan tientallen kunstenaars in het dorp. En ja, die gaan dan het omliggende landschap allemaal in kaart brengen, vastleggen. Maar ze kunnen nog wel wat hulp gebruiken daar in Meppen. Jos Karsten, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, een Schildersdag, wat is dat precies?
3: Dat is in Meppen. Dat doen we dit jaar voor de 19e keer. En dan roepen wij allerlei schilders op. Dus iedereen die schildert mag meedoen om plein air te schilderen. En dat betekent, je gaat zitten in het landschap en dat wat je ziet ga je schilderen. In het geval van Meppen zijn het dus prachtige boerderijen, mooie doorkijkjes, de Brink, de natuur. Alles wat je ziet mag je vastleggen op doek.
0: Okay.
3: Of met potlood natuurlijk, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, maar het moet wel het Drents landschap zijn. Dat moeten ze gaan tekenen en
3: zeker
0: schilderen.
3: Ja, klopt. Dat wat je ziet, dat teken je. Of dat schilder je.
0: Okay, ja, voor de 19e keer doen jullie het al. Hoeveel kunstenaars doen meestal mee?
3: Tussen de 40 en 50 kunstenaars doen mee. En we zitten nu al op 75%. Maar er kan nog wat bij. Dus vandaar ook de hulpvraag. Schilder je? Ken je iemand die schildert of tekent? Geef je op.
0: Okay, en hoe kunnen mensen zich opgeven?
3: Ze kunnen mailen naar schildersdagzwelo@toreco.nl of info@toreco.nl is misschien makkelijker. Dat is T-O-R-E-C-O.
0: Ja.
3: En dan wordt de mail beantwoord en dan zien we diegene graag op 12 september erbij.
0: Okay, en inderdaad, moet je een beetje kunnen schilderen of hoeft dat nog niet per se?
3: Nee hoor, je mag beginnend zijn, ervaren, dat geeft allemaal niks. En we organiseren die dag echt allerlei leuke dingen. Dus we beginnen bij het Buitengasthuis met een centrale opening. Maar die dag is ook Open Monumentendag. Dus we hebben een mooie fietsroute eraan gekoppeld om extra mensen te trekken. Dus denk je van, goh, ik kan dit schilderen, maar ik wil wel komen kijken, dan kan dat. Want in Zwelo hebben wij onze Tourist Info in de Zwele Kerk geopend. Die is voor de gelegenheid de hele dag geopend. Dus dan kunnen mensen daar ook een kijkje nemen. En zo proberen het hele gebied aantrekkelijk te maken. En iedereen de schoonheid van het Drentse landschap in die regio te laten zien.
0: Ja, nou, jullie doen het inderdaad voor de 19e keer. Dat moet al wel wat mooie werkjes hebben opgeleverd. En dat je ook denkt van, wow, dit is mooi.
3: Klopt. En we verwachten dat dit jaar eigenlijk weer. Het niveau ligt altijd best wel heel hoog. En we zijn voornemens om in het verhalenweekend van Drenthe, dus als de zaterdag en zondag tussen beide herfstvakanties, om dan een expositie in de Zwellekerk te gaan organiseren. Dus daar zijn we nog druk mee bezig. En dan kunnen we niet alle werk laten zien, maar dan willen we met een selectie de mensen inspireren om volgend jaar ook mee te doen. Of zelf te gaan schilderen. Want dat past natuurlijk perfect bij het kunstenaarsdorp dat Zwelo is. Hè. We zijn onderdeel van EuroArt. En dat is een internationaal netwerk van kunstenaarsdorpen en kolonies. Dus dat is mooi passend, denken wij.
0: Okay, en die schilderijen zijn ook te koop, of?
3: Normaal gesproken gaat dat altijd via de kunstenaar zelf. Soms willen ze houden, soms willen ze hem in huis nemen. En soms bieden ze wel eens te koop aan, maar vaak niet ter plaatse, omdat ze nog niet altijd helemaal af zijn. Want om binnen een dag een schilderij te maken is ook wel ambitieus. Dus ja, het is vooral ook te zien hoe mensen aan het werk zijn. Ja.
0: Okay, dus schilders, vrijwilligers, bezoekers, iedereen wordt gezocht eigenlijk.
3: Ja, klopt. Vrijwilligers. Wij hebben meerdere Tourist Info's en we doen allerlei evenementen. Dus vrijwilligers zijn altijd welkom. Of je een dagdeel in de week wil helpen of een dagdeel in de maand. We zijn met iedereen blij. Dus ook daar, info@toreco.nl. Als je denkt, ik wil wat leuks doen in de gemeente Coevorden, ik wil mijn handen uit de mouw steken, altijd welkom.
0: Okay, en het is allemaal op 12 september, zaterdag 12 september.
3: Ja, dit evenement wel, maar jaar rond organiseren wij evenementen en hebben wij de winkels open. Dus dat is van stadsgidsen voor dorpswandelingen of hulp in de winkels, in de Tourist Info's, om toeristen, maar ook bezoekers van dichterbij ook de informatie te geven over onze regio.
0: Okay. Dank, Jos Karsten.
3: Graag gedaan.
0: Okay,
3: fijne uitzending.
0: Dankjewel.
3: Tot ziens.
0: Hoi.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.

0: Achter de munnik op Radio Drenthe en ren, Lenny, ren.
1: De slingerplaat.
0: Nou, we hebben geen haast hoor. Nee hoor, we gaan gewoon de slingerplaat gaan we doen. En jij hebt het misschien al gelezen bij ons op de site. Onlangs melden we nog dat het werk aan de Norgebrug tussen Assen en Huisterheide opnieuw vertraging oploopt. En het komt allemaal door een broedende zwaluw.
2: Ja, bizar, hè?
0: Ja, maar ja.
2: Dat zijn de natuurregels in Nederland.
0: Ja, dat klopt. Bedoel, soms mogen huizen niet verbouwd worden, want dan zit er ergens een vleermuis in het dak.
2: Vaak de vleermuis, ja.
0: Vaak een vleermuis.
2: Veldmuis, zo berucht.
0: Ja, ja, ja, ja. Nee, daar gaat het niet door.
2: Maar ja, goed, dit is dan nog een brug. Maar nu we in zo'n enorm huizentekort hebben, dan ja, denk ik soms wel eens van...
0: Zou jij die vleermuis wel even laten zitten? Ik bedoel, daar ga je rekening mee houden, bedoel ik.
2: Nou ja, misschien wel, maar goed, hè... Ook het belang van de vleermuis moeten we natuurlijk verdedigen.
0: Ja, maar goed, hier gaat het om een zwaluw. Ja. En dus moeten weggebruikers omrijden. Nou, een inwoner van Gieten die was met stomheid geslagen. We hebben het uitgezocht in Zoek het Uit. Je hoort het vorige week al op de radio. En je kan het hele verhaal nog eens rustig nalezen op rtvdrenthe.nl. Hoe dat nou precies zit. Maar dat bracht ons... Er zijn natuurlijk heel veel plaatjes gemaakt over vogels.
2: Wij zien overal muziek in.
0: Ja.
2: En we zijn nu inderdaad op zoek naar platen over vogels.
0: Nou, er zijn er heel veel.
2: Ja, ze zullen ons om de oren vliegen, denk ik.
0: Vogeltjesdans.
2: Oh, je zou die niet tippen, Edwin, hè? Nu komen we er niet meer onderuit.
0: Nee, ja, nee, ik bedoel, er zijn heel veel... Er zijn heel veel platen gemaakt over vogels. Nou, als je inderdaad platen weet over vogels... en je zou die plaat wel eens willen horen op de radio... je kan ons appen 0592-331188. 0592-331188. Het gaat dus niet over zwaluwen, het gaat over alle vogels. Maakt allemaal niet uit. En alle talen ook nog?
2: Alle talen.
0: Ja, dan kunnen we dat vertalen. Nou, heb je ChatGPT.
2: Birds.
0: Dit is 10cc.

0: naar een warme zomernacht.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
4: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling...

0: ketend beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloon.
3: 2 minuten over 1:30. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Drenthe. Sebastian Meijewaard, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Meerdere mensen willen de boa constrictor adopteren die vorige week in Hogeveen werd gevonden. De belangstelling is groot, maar de toekomst van de slang is nog onduidelijk. Het dier zit nu in een reptiele opvang in Zwanenburg, waar het wordt verzorgd. Pas later wordt bekeken of de boa naar een nieuw baasje kan. Intussen kan ook de oorspronkelijke eigenaar van de slang zich natuurlijk melden. Boeren hebben gisteren tijdens de uittocht van het Truckstar Festival geprotesteerd langs de A28. Bij onder meer Pessen en Meppel stonden trekkers langs de weg met spandoeken. Daarop stonden teksten zoals transport sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan en het raakt ons allen. De boeren protesteerden hiermee tegen de stikstofplannen van het kabinet. Winkeliers in 5 winkelgebieden in Assen zijn de overlast van hangjongeren en andere relschoppers beu. Ze willen daarom samen beveiligers inhuren. Volgens Paul Albronda, die een winkel runt in Marsdijk, krijgt hij regelmatig bezorgde telefoontjes.
5: We worden veel gebeld door mensen die winkelen bij ons winkelcentrum en die zeggen, ik voel me niet veilig. Er staan groepen mensen, ik durf daar niet goed naartoe. Kunnen jullie daar iets voor bedenken? Maar ook de ondernemers zelf, die steeds meer beveiligers in willen huren, maar tegen problemen aanlopen van, ja, hoe ga ik dat betalen? En als ik een uurtje iemand in wil huren, dat is gewoon niet te doen, want die mensen zijn niet beschikbaar.
4: Volgens de ondernemers pakken de politie en de gemeente de overlast niet genoeg aan. Ze vinden dat er vooral naar cijfers en statistieken wordt gekeken, terwijl de ervaren overlast lang niet altijd in cijfers valt uit te drukken. De verbouwing van het gemeentehuis van Borger-Odoorn heeft opnieuw vertraging opgelopen. Aan het eind van de werkzaamheden zijn nog wat gebreken ontdekt. Daardoor kan de gemeente het vernieuwde gemeentehuis pas later in gebruik nemen dan de bedoeling was. De extra werkzaamheden kosten ook meer geld, maar volgens de gemeente blijft de verbouwing wel binnen het beschikbare budget. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vind je natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Sebastian, dankjewel. Gaan we eens kijken naar het weer, krijg je van Roland.
6: Vanmiddag komen de temperaturen te liggen zo rond de 19 tot maximaal 20 graden. We zien vooral de bewolking. Van tijd tot tijd kan er een enkele kortdurende bui overtrekken. Maar goed, er zijn ook lange droge perioden. Vanavond is die buiigheid weg, de zon die komt erbij en de temperatuur daalt naar ongeveer 17 tot 18 graden.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
13: Ik zie kleurrijke streken.
14: Ik zie mensen van alle tijden.
15: Ik zie deze stijl wel zitten.
16: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
17: Centraal Museum Utrecht.
18: Laat meer zien.
19: Anouk in de middag.

0: Bruce Springsteen. Hij kan het bij zijn concerten niet laten om kritiek te leveren op Donald Trump. En Donald Trump heeft onlangs nog uitgehaald naar Bruce Springsteen. Ja, hij zei van hij ziet er niet uit. Nou ja, goeie opmerking. Je hoorde Brilliant Disguise.
1: De slingerplaat.
0: We gaan eens naar de slingerplaat, want er zijn heel veel platen binnengekomen die over vogels gaan, want daar gaat de slingerplaat vandaag over. En de aanleiding is natuurlijk de werkzaamheden aan de Norgebrug tussen Assen en Huis ter Heide. Het heeft allemaal vertraging opgelopen door een broedende zwaluw. Hoe het allemaal zit, kan je allemaal lezen op rtvdrenthe.nl. Ik vind het altijd wel heel mooi om te zien dat echt heel veel mensen hier reageren.
2: Dit is super populair, ja. Ja. We zeggen altijd dat we in een telefooncentrale zitten als we de slingersplaat spelen. Ja, dat blijkt wel, want ik denk dat we wel meer dan tientallen belletjes gehad hebben.
0: Ja, dat is ook leuk. En er komen inderdaad ook verrassende keuzes komen er ook binnen. Want er zijn natuurlijk heel veel platen gemaakt over vogels, hè?
2: Dat blijkt, en het is ook nu weer gelukt om een ontzettend gevarieerd rad samen te stellen. Al kan er natuurlijk nog wel wat bij, maar we gaan eerst maar eens laten horen wat we tot nu toe hebben, denk ik, hè?
0: Oké, Joke heeft gebeld.
2: Ja, die kwam met een plaatje dat Ajax-fans wel zullen herkennen.
0: Ja,
2: wordt altijd in de bus gedraaid, hè?
0: En Three Little Birds.
2: Hans en Jan

0: De Steve Miller Band, Fly Like an Eagle.
1: Ja, en welke dankzij jou voorbij komt, Edwin?
0: Dankzij mij?
1: Zeker, dat is dit plaatje. Ja, je gaat bijna meedansen.
0: Het heeft op nummer 1 gestaan ook in Nederland destijds, hè? Weet je dat?
1: Ja, ja, wat zegt dat over Nederland? Nou goed, er komen ook...
0: De elektronica's en de vogeltjesdans, razend populair was dat.
1: Oké, ja, voor mijn tijd. Er komen in ieder geval genoeg goede platen uit Nederland... dat bewijst dit liedje.
2: Alleen de vogels vliegen van Oost naar West-Berlijn... worden niet teruggefloten, ook niet meer.
0: Ja, afkomstig van Rita, Klein Orkest en Over de Muur.
1: Nick, die wilde graag dit horen.

0: vindt op het midden van de weg van Ronnie Tober.
1: Best populair. Ja. Deze plaat was zeker ook heel populair bij heel veel mensen.
2: Blackbird fly, Blackbird fly.
0: Ja, die hebben ook heel vaak voorbij zien komen, de Beatles en Blackbird.
1: In 2013 ging Anouk voor het song, naar het Songfestival met dit liedje.
0: Bert en Johan, Anouk en Birds.
1: En nou, wat we nu gaan draaien, dat is jeugdsentiment puur zang.
0: Van wie?
1: Niet van jou, nee. Van mij wel.
0: Herman van Veen en Spitter Pieter Pater. Nou, ik vind dat er wel weer hele mooie keuzes binnen zijn gekomen.
1: En zo.
0: Er zijn heel veel plaatjes gemaakt over vogels. En er kunnen nog steeds wel een paar bij. Natuurlijk 0592-3311-88. Je kan nog steeds bellen of appen. Dit is Shabuzi en Miles Smith. Blink Twice.

0: De Turtles waren dat. Happy Together.
1: De slingerplaat.
0: Ja, we zijn bezig met de slingerplaat. We hebben heel veel suggesties binnengekregen over platen over vogels. En we hebben al die platen, die hebben gewoon een letter van het alfabet gegeven. En die hebben we aan ons rad geplakt. Nou ja, letters van het alfabet zijn aan ons rad geplakt. En we gaan zo meteen eens even een slinger geven eraan. En dan eens even kijken welke plaat daar uitkomt.
2: Ja, zal ik maar gewoon losgaan?
0: Ja, ik bedoel, geef dat ding een slinger, joh. Altijd wel benieuwd, hoor. Ons grote rad van fortuin eigenlijk. En daar komt dan zometeen komt er een letter uit. En die correspondeert dan met een van de platen die is doorgegeven. Dan gaan we die platen even heel snel opzoeken.
2: Hij komt langzaam tot stilstand op de I.
0: Op de I. Nou, jij hebt de lijst bij je.
2: Ja. Dan
0: welke plaat hoort daarbij?
2: Scrollen, scrollen, scrollen. Oh, jij gaat zoeken en jij mag gaan zoeken naar Birds van Anouk.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dat is wel een vette plaat.
0: Dat is wel een goede keuze inderdaad, ja. Nou, ik heb hem gevonden. Anouk is vandaag onze slingerplaat. Dit is Birds.
1: De slingerplaat.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beelden is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in

0: Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag.
4: Met Edwin Mooibroek.

0: tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot.
1: Peter Tosh, samen met Mick Jagger. Je hoort het Don't Look Back. Ja, het is er weer tijd voor...
2: Tientje of Tombola.
1: We gaan het weer spelen de hele zomer lang hier bij Radio Drenthe. Zoals elk jaar Tientje of Tombola. Dan ga je een toegangsvraag stellen. En als je het goed hebt en je haalt het tot de uitzending... dat is op zich al een hele prestatie als je het haalt tot de uitzending.
3: Zeker, dat is maar weinig weggelegd.
1: Ja, want er wordt heel veel gebeld ook op dit spelletje. En je hebt de vraag goed, dan kan je kiezen tussen een tientje of voor de tombola. En dan blijf ik maar zeggen, van er zitten hele grote prijzen in. Die zitten er ook echt in, geloof me. Maar af en toe komt er ook een sleutelhanger uit, hè?
3: Soms, heel soms.
1: Ja, vanochtend kwam er nog een sleutelhanger uit.
3: Ja, oké. Maar er zit echt een helikoptervlucht in. Geloof ons op onze blauwe ogen. Zie
1: nee,
3: dat
1: ik heb, nee, ik heb bruine ogen.
3: Oh, oké.
1: Ja, nou ja, geloof mij dan op mijn bruine ogen. En jij hebt blauwe ogen.
3: Ja, ja.
1: Oké, nee, maar het zit erin. Het moet er nog even uitkomen. Maar ja, we hebben nog een paar weken. Hè. Het is pas de tweede week dat we het spelen natuurlijk ook. Tweede week?
3: Derde week, denk ik.
1: Alweer de derde week?
3: Volgens mij wel, ja. Ja.
1: De tijd gaat ook zo snel. Maar goed, ik zou je de toegangsvraag stellen. In Drenthe hebben we maar één vrouwelijke burgemeester. Hoe heet zij? In Drenthe hebben we maar één vrouwelijke burgemeester. Hoe heet zij? Je kan bellen 0592 33 1188. 0592 33 1188. En dan speel je zometeen misschien wel mee met een tientje of tombola. En ga je misschien wel met een grote prijs naar huis. Dit is Frank Boeien, 1 miljoen sterren.
4: Jij vroeg

0: Sam Fender, samen met Olivia Dean, en het heette Rain Me In.
1: Tientje of Tombola.
0: We gaan spelen Tientje of Tombola. Ja, we zijn weer plat gebeld. We hebben helaas niet iedereen kunnen opnemen. Het is echt een beetje onbegonnen werk om iedereen even aan de lijn te krijgen. Helen Batterink uit Hogeveen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je bent er doorheen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, wat ben je aan het doen vandaag?
2: Niet zo heel veel bijzonders. Een beetje rommel in huis.
0: Een beetje rommel in huis. Heb je vakantie?
2: Ik heb eigenlijk altijd vakantie, want ik ben arbeidsongeschikt, om het maar zo te noemen.
0: Oeh, dat is wat minder inderdaad. Maar,
2: ja, klopt. Ja, maar nee, gaat prima.
0: Nou, hartstikke goed. Misschien dat we nog wel een leuke prijs ook voor je in de aanbieding hebben.
2: Ja, ik vind de sleutelhanger trouwens ook wel erg leuk, hoor.
0: Ja, iedereen is, vind ik wel leuk, hè? Iedereen is altijd blij met de sleutelhanger.
2: Ja, klopt.
0: Nee, dit is inderdaad wie het grote, wie het kleine het eerst is, het grote niet weer, hè?
2: Zo is dat.
0: Ja, daarom. Nou, eerst maar eens die toegangsvraag. In Drenthe hebben we maar één vrouwelijke burgemeester. Hoe heet ze?
2: Dat is Inge Nieuwenhuizen uit de Wolden.
0: Nou, dat is in ieder geval goed. Je hebt een tientje gewonnen.
2: Ja, nou ja, je weet het antwoord al, denk ik.
0: Ja,
2: hè?
0: Ik denk het ook inderdaad. Je gaat gewoon voor de tombola, hè?
2: Zeker weten.
0: Nou ja, Sebastian staat al bij die tombola. En hij zit nog best vol eigenlijk. Er zitten nog best wel veel balletjes in eigenlijk, hè?
3: Nou, ik denk dat we er nog wel 30 uit kunnen vissen, ja.
0: Oké. Nou, dan moet één van die 30 moeten we wel een beetje een goede prijs voor je hebben, hè?
3: Ik ga draaien.
0: Oké. Het muntje gaat erin. Het balletje, ik hoor hem rollen inderdaad. Ben je er nog, Helen?
2: Ja, zeker. Ja, ik ben er nog.
0: Jij wacht natuurlijk in spanning af, hè, wat eruit komt natuurlijk ook.
2: Ja, zeker.
0: Nou, het balletje is er inmiddels uit.
3: Het is een RTW Drenthe stickerpakket.
1: Gefeliciteerd!
0: Kan je gewoon overal opplakken?
2: Nou, ook leuk.
0: Welkom bij het promotieteam.
2: Nou, hartstikke fijn. Dankjewel.
0: Oké, heel veel plezier ermee en dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Graag gedaan, dankjewel.
0: Fijne dag.

Gilbert Sullivan was dat, deed Get Down. Zometeen nog ons hobbyhoek. En dan gaan we inderdaad ver terug in de tijd. Naar de VOC-periode, de Napoleontische tijd. Ja, dat is een moeilijk woord. Zometeen krijgen we nog wat weer in het nieuws. Dit zijn de Gypsy Kings en Bamboleo.

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Het is 2:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Sebastiaan Meijewaard, goedemiddag.
5: Goedemiddag. In Emmen is vanmiddag iemand neergestoken. Dat gebeurde rond 1:50 aan de Torflang. Ter plaatse troffen agenten een gewond slachtoffer aan. Er is een verdachte aangehouden. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Meerdere mensen willen de boa constrictor adopteren die vorige week in Hoogeveen werd gevonden. De belangstelling is groot, maar de toekomst van de slang is nog onduidelijk. Het dier zit nu in een reptielenopvang in Zwanenburg, waar het wordt verzorgd. Pas later wordt bekeken of de boa naar een nieuw baasje kan. Intussen kan ook de oorspronkelijke eigenaar zich natuurlijk melden. Boeren hebben gisteren tijdens de uittocht van het Truckstar Festival geprotesteerd langs de A28. Bij onder meer Pessen en Meppel stonden trekkers langs de weg met spandoeken. Daarop stonden teksten zoals "Transport sluiten jullie aan, ook jullie gaan eraan" en "Het raakt ons allen". De boeren protesteren hiermee tegen de stikstofplannen van het kabinet. Winkeliers in 5 winkelgebieden in Assen zijn de overlast van hangjongeren en andere relschoppers beu. Ze willen daarom samen beveiligers inhuren. Volgens Paul Albronda, die een winkel runt in Marsdijk, krijgt hij regelmatig bezorgde telefoontjes.
6: We worden veel gebeld door mensen die winkelen bij ons winkelcentrum en die zeggen: ik voel me niet veilig. Er staan groepen mensen, ik durf daar niet goed naartoe. Kunnen jullie daar iets voor bedenken? Maar ook de ondernemers zelf, die steeds meer beveiligers in willen huren, maar tegen problemen aanlopen van: ja, hoe ga ik dat betalen? En als ik

0: een uurtje iemand in wil huren, dat is gewoon niet te doen, want die mensen zijn niet beschikbaar.
1: Volgens de ondernemers pakken de politie en de gemeente de overlast niet hard genoeg aan. Ze vinden dat er vooral naar cijfers en statistieken wordt gekeken, terwijl de ervaren overlast lang niet altijd in cijfers valt uit te drukken. De verbouwing van het gemeentehuis van Borgerrood-Doorn heeft opnieuw vertraging opgelopen. Aan het eind van de werkzaamheden zijn nog wat gebreken ontdekt. Daardoor kan de gemeente het vernieuwde gemeentehuis later in gebruik nemen dan de bedoeling was. De extra werkzaamheden kosten ook meer geld. Volgens de gemeente blijft de verbouwing wel binnen het beschikbare budget. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
2: Krijgen we nog het weer voor Roland.
3: Vanmiddag komen de temperaturen te liggen zo rond de 19 tot maximaal 20 graden. We zien vooral de bewolking. Van tijd tot tijd kan er een enkele kortdurende bui overtrekken. Maar goed, er zijn ook lange droge perioden. Vanavond is die buiigheid weg. De zon die komt erbij en de temperatuur daalt naar ongeveer 17 tot 18 graden.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: Aretha Franklin was dat. En I Say a Little Prayer.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, Anouk heeft elke maandag in het programma iemand met een bijzondere hobby. En vandaag is dat Danny Pothoff uit Klazienerveen. Dag Danny.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, je bent al meer dan 10 jaar bezig met het verzamelen en bouwen van scheepsmodellen.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, dat begon allemaal toen na een bezoek in Batavia-stad. Dat was in 2013.
0: Ja. Yeah.
2: Toen ben ik dus in Batavia-stad geweest. Daar ligt een replica-schip van de Batavia.
0: Mm-hmm.
2: En daar ben ik op geweest en dat vond ik zo bijzonder. Dan na die tijd was daar een winkeltje en daar verkochten ze dus souvenirs en dat soort dingen allemaal.
0: Mm-hmm.
2: En toen lag daar een bouwpakket van de Batavia. En die heb ik dus gekocht en die ben ik gaan bouwen. En dat ben ik zo leuk gaan vinden dat ik na die tijd nog meer van dat soort scheepsmodellen ben gaan maken.
0: Dus je bent geen kledingwezen kopen, maar je bent gewoon een schip gaan bekijken.
2: Ja, klopt. Daar kwam ik inderdaad voor.
0: Ja, maar inmiddels is je hele huis een museum, hè, begrijp ik.
2: Ja, klopt.
0: Want hoeveel tijd besteed je daar nu aan?
2: Aan een museum bedoelt u?
0: Nou, überhaupt aan een scheepsmodel, aan het bouwen, het verzamelen en ook inderdaad het museum.
2: Het bouwen van een schip, ja, dat is verschillend. Dat ligt er een beetje aan. Het ene model, daar ben ik ongeveer een maand mee bezig. Alleen momenteel ben ik met een houten scheepsmodel bezig. En dat kan wel duren tot 3-4 maanden. Dus dat ligt een beetje aan hoe moeilijk als het is.
0: Oké, en hoeveel schepen heb je inmiddels thuis dan?
2: Een stuk of 40.
0: Een stuk of 40, dus je hele huis staat dan vol, denk ik, hè?
2: Ja, ik heb beneden inderdaad alles vol. En boven heb ik gewoon voor privé. Want ja, ik moet natuurlijk ook gewoon kunnen slapen en dat soort dingen.
0: Dus, ja, in plaats dat je over de schepen moet klimmen om in je bed te komen natuurlijk ook, hè?
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Precies.
0: Maar goed, die VOC, dat kwam dus door het schip de Batavia. Maar je hebt ook inderdaad het uit de tijd van Napoleon.
2: Ja.
0: Hoe is dat dan gekomen, dat je die tijd van Napoleon, dat je daarin geïnteresseerd bent geraakt?
2: Nou, dat was nadat ik in Parijs was geweest. Dat was in 2017. Dus daar was ik met vakantie een aantal dagen.
0: Mm-hmm.
2: En dan hadden wij een buschauffeur. Nou, die was ook gewoon gids. Dus die was ook reisleider. En er kwamen heel veel plekken in Parijs. En er werd dus ook heel veel verteld over Napoleon. En we zijn ook in Versailles geweest. Mm-hmm. En in Fontainebleau, waar hij dus gewoond heeft. Ja, en daar is die interesse dus mee begonnen. Want ik heb foto's daar zien hangen. En dan vond ik de kleuren heel mooi. Dus van de uniformen en ook de geschiedenis en de verhalen daarachter. En toen ben ik, nadat ik dus weer thuis kwam van de vakantie, ben ik op internet gaan kijken wat er van te koop was.
0: Mm-hmm.
2: En toen zag ik dus dat van die kleine miniatuursoldaatjes te koop waren. En die ben ik dus gaan schilderen.
0: Okay.
2: Zo is dat begonnen.
0: Nou, en ondertussen weet je ook alles over de geschiedenis, hè?
2: Ja.
0: Maar het is wel een gepriegel, lijkt mij, die scheepsmodellen, of niet?
2: Ja, dat is niet altijd makkelijk. Alleen ja, ik heb er heel veel plezier aan, dus ik heb er niet zoveel moeite mee.
0: Nee, okay. Is het een dure hobby?
2: Ja, dat kost wel een boel geld.
0: Ja, okay. Maar dat heb je ervoor over?
2: Ja, je moet ook doen wat je leuk vindt. En ik heb altijd zoiets, zolang als het kan, dan doe ik het. En ja, als het te veel kost, ja, dan moet je gewoon sparen.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. En het museum is dus in je eigen huis. Mogen mensen ook langskomen om te kijken of dat niet?
2: Ja, dat is op afspraak. Alleen binnenkort, dat is vanaf 18 augustus... dan gaat het museum opsplitsen.
0: Ja.
2: Dus dan ga ik naar het dorpshuis De

0: klinken nieuw doordrijft. Dus ze gaan vanaf 18 augustus gaan alle scheepsmodellen daar naartoe.
1: Oké.
0: En dat is dan bezoekbaar dus elke dinsdag van 12 uur 's middags tot 3 uur 's middags.
1: Oké, en daar blijven ze nog een tijdje staan, ook al je scheepsmodellen.
0: Ja, dus daar blijven ze gewoon staan. En dat is gewoon vanaf elke dinsdag is dat dan bezoekbaar.
1: Oké, en heb jij weer een beetje ruimte in je huis natuurlijk ook.
0: Ja, want ik heb hier steeds minder ruimte. Dus ik ben aan het kijken van, nou, ik wil er graag mee verder. Alleen een pand huren is te duur.
1: Yeah.
0: Dus ben ik erachter gekomen dat ik hier in de omgeving een zaaltje kan huren. Dus dat zag ik als een mooie mogelijkheid. En die kans heb ik aangegrepen.
1: Oké, nou, succes met je hobby en dankjewel.
0: Ja, dank u wel.
1: Oké, dag. Dat was Danny Pothof uit Klasinaveen.
2: Wil je ook in de hobbyhoek van Anouk? Bel of stuur een appje naar 0592 33 11 88.

0: James Morrison was dat en het heette Wonderful World. Veel plezier zometeen met Dimitris en Studio Steenbergen. Sebastian, dankjewel.
1: Ja, jij bedankt, Edwin.
0: Dit is Kim Wilde en Love Blonde. Ik wens je een fijne dag. Tot morgen. Mooi.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Start your engine for the racing day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1-bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock-ticket en ervaar de actie van heel dichtbij.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt

0: Nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: 52. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Radio Drenthe. 60s en 70s. Met die

0: Steenbergen.
1: Yes, goedemiddag en van harte welkom bij Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. René Steenbergen is deze week op vakantie. Vandaar ik hier zo. Mijn naam is Dimitri Skops. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Studio Steenbergen. En het programma zit aardig vol vanmiddag. We hebben zometeen de Jukebox met daarin twee platen van Queen. Er is namelijk op 27 juli 1986 iets bijzonders gebeurd met Queen. Wat dat is hoor je zometeen, net als tussen twee platen van Queen. En vanmiddag weer jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Na 4 uur gaan we het weer spelen. Tientje of tombola. Ja, we kunnen een tientje aan je overmaken. Daar kan. Maar je kan ook een balletje uit de tombola kiezen, die hier in de studio staat. En die is gevuld met 100 mooie prijzen. Dikke cadeaubonnen, designer zonnebrillen, een hobbelpaard. Ja, fantastische prijzen in de tombola.

maar ook stickers en sleutelhangers. Dus ja, wat wordt het vanmiddag? Nou, dan kom je maar op één manier achter. Dat is gewoon meespelen met tientje of tombola. Na 4 uur kan dat. En dit uur natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4... hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin hygiëne optioneel was en deodorant verdacht. We can change the world. Deze komt eraan van Chicago.

0: Maandagmiddag, 3:15, hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1961 nemen de Tokens dit aanstekelijke deuntje op.

Lion Sleeps Tonight van de Tokens komt uiteindelijk op 13 november 1961 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en staat uiteindelijk ook 3 weken lang op nummer 1. En in Londen is op deze dag in 1965 een persvoorstelling van Help, de tweede bioscoopfilm van de Beatles. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone. En het is ongelooflijk, maar de meeste aanwezige journalisten zijn enthousiast over de film. Met name over het acteertalent van Ringo Starr. En deze single van The Golden Earrings, je hoort het goed, The Golden Earrings, dan nog met een S aan het eind, komt op deze dag in 1968 op nummer 30 binnen in de Nederlandse top 40. Oh.

Bijzondere titel, Dang Dang, Diki Diki Dang, is gecomponeerd door Rinus Gerritsen en George Kooijmans. George is ook de leadzanger en de single staat uiteindelijk een week lang op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Op 27 juli 1972 gaan Elvis en Priscilla Presley na een huwelijk van 5 jaar uit elkaar. Elvis Presley heeft dan een verhouding met Miss Tennessee 1972, de 22-jarige Linda Thompson. Hij heeft Linda Thompson op 5 juli 1972 ontmoet in Memphis. En op 9 oktober 1973 wordt de echtscheiding door de rechter in Santa Monica officieel bekrachtigd. Linda Thompson heeft uiteindelijk ruim een jaar een verhouding met Elvis. En op deze dag, op zaterdag 27 juli 1974... wordt op Radio Veronica de 500ste top 40 gepresenteerd door Lex Harding. En om dit heugelijke feit te vieren wordt vanaf dinsdag 23 juli 1974... een top 1000 uitgezonden. En deze speciale hitparade is samengesteld aan de hand van alle 500 top 40 lijsten die zijn uitgezonden sinds 2 januari 1965. En na een 2 jaar durende strijd met de Amerikaanse immigratiedienst krijgt John Lennon op deze dag in 1976 uiteindelijk een verblijfsvergunning. Ja, een visum is hem op 18 juli 1974 geweigerd omdat hij een aantal jaren eerder in 68 in Engeland is veroordeeld voor het bezit van marihuana. En dan, na een huwelijk van 16 jaar, wil Tina Turner scheiden van haar man Ike. Op 27 juli 1976 worden de echtscheidingspapieren aanvaard. En dan kijken we ook eventjes naar de top 40 van vandaag. Ja, ik pak er een oude top 40 bij van een 27 juli. En eens even kijken. Ik heb hier de Nederlandse top 40 van 27 juli 1971. In die lijst, Middle of the Road, Tweety D, Tweety Dum en ook Graham Nash erin met Chicago. Je hoort ze zometeen beide op Radio Drenthe. Na Tony Christie, I Did What I Did For Maria uit de top 40 van 27 juli 1971.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Met een elektrische rolstoel van Mobifit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op Reinders Recreatie.

0: www.relatie.nl.
1: Goedemiddag, het is 4:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Het nieuws uit Drenthe. In Emmen is vanmiddag iemand neergestoken. Dat gebeurde aan de Torflang. Er is een verdachte aangehouden en hoe het nu met het slachtoffer gaat is nog niet bekend. Drie explosies afgelopen weekend in Assen op verschillende plekken hebben voor veel schade en onrust gezorgd. De politie doet onderzoek en bekijkt of er een verband is tussen de ontploffingen. En meerdere mensen willen de boa constrictor adopteren die vorige week in Hoogeveen werd gevonden. De belangstelling is groot, terwijl de oorspronkelijke eigenaar zich nog altijd niet heeft gemeld. En of de slang uiteindelijk naar een nieuw baasje gaat, is nog niet bekend. Dit en veel meer ook te lezen op rtvdrenthe.nl en in onze app. En dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Roland van der Zwaag.
2: Vanmiddag komen de temperaturen te liggen zo rond de 19 tot maximaal 20 graden. We zien vooral de bewolking. Van tijd tot tijd kan er een enkele kortdurende bui overtrekken. Maar goed, er zijn ook lange droge perioden. Vanavond is die buiigheid weg, de zon die komt erbij en de temperatuur daalt naar ongeveer 17 tot 18 graden.
1: Zo meteen op Radio Drenthe nog veel meer 60s en 70s hits, waaronder Bob en Earl en Hot Chocolate ook zo meteen.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen. Die

0: Drenthe. Het beste van de Drentse Doezend.
1: Van 24 tot en met 31 december heb je hem gehoord hier op Radio Drenthe. De Drentse Doezend. De muzieklijst Veur en Deur Drenthe. Elk jaar kan je stemmen op je favoriete platen voor de Drentse Doezend. En voor nu nemen we een duik in de Drentse Doezend van 2025. Sommige liedjes vertellen een verhaal. Jimmy laat je het bijna zien. Boudewijn de Groot schetst een beeld van een jongen die droomt om over vrijheid en avontuur. Terwijl de wereld om hem heen hem liever binnen de lijntjes houdt. Een tijdloos nummer, vol weemoed en verlangen. In het Drentse Doezend van 2025 stond Jimmy van Boudewijn de Groot op nummer...
2: Nummer 173.

0: Studio Steenbergen.
1: De Jukebox.
2: Ja, hoogste tijd om eens eventjes de Jukebox aan te slingeren hier op Radio Drenthe. En vandaag staan we in de Jukebox stil bij een bijzondere gebeurtenis. Vandaag in 1986. Queen is op 27 juli 1986 namelijk de eerste westerse popact in 22 jaar tijd die een concert geeft in Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. En daarom nu twee nummers van Queen achter elkaar in de Jukebox. Zometeen hoor je Bohemian Rhapsody en eerst We Are The Champions.
0: De Jukebox.

0: had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet.

0: Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller
4: van NEC. Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk.

0: in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze. Mobiel. Het geluid van Radio A en Hunze. Altijd bij je.
4: Download de TuneIn-app en luister overal mee.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 hunebedden. 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Ja, goedenavond luisteraars. Het is maandag 27 juli. Hartje zomer. We zitten midden in de zomervakantie, tenminste voor velen van ons. En het is 7:03 en het is tijd voor Radio Aanhunsen met Gerco de maandagavond. Ah, ik denk dat ik best wel weer een lekker programma voor je klaargezet hoor. Met prachtige muzieknummers. We gaan het vandaag nog even hebben over de Formule 1 van gisteren. En de Motocross Grand Prix in Tsjechië in Loket. Daar moeten we nog even over hebben zometeen hoor. Het is buiten, tenminste hier in Annen, waar ik in de studio zit, is het redelijk strak blauwe lucht. Het is 20 graden, maar wij gaan weer een warm weekje tegemoet. En ik hou daar wel van, hoor. Ik zeg altijd maar, als ik het water uitkom...

En ik krijg kippenvel, dan is het te koud. Dus ja, ik ben net terug van Italië, dus ik heb er wel van genoten, hoor. Het was lekker weer daar, lekker warm. Dus wij gaan gewoon eerst maar eens even een stukje muziek luisteren. En dat heb ik voor jullie klaarstaan, de Bee Gees met Massachusetts.

Ja, dat waren de Bee Gees met Massachusetts. Ja, nou, en weet je, we hebben natuurlijk ook... En ik heb daarna mijn luisteraars al niet weer gesproken. Maar we hebben natuurlijk een topweek gehad met in de TT-week met Maat. Omroep Maat. Ja, ik heb er echt wel zeer van genoten, hoor. Ik mocht de razende reporter spelen. De campings bij langs. En ook op het circuit heb ik best wel een aantal leuke interviews gedaan. Ja, ik vond het best wel hartstikke leuk om te doen. En zeker voor herhaling vatbaar. Maar... ja, gisteren was Formule 1. Formule 1 was gisteren. En ja, ze zaten in Hongarije. En daar moet ik het toch even over hebben, hoor. Ja, weet je, het is natuurlijk met Max Verstappen zo... Ja, gaat het goed komen, gaat het niet goed komen? Maar weet je wat ik hier een beetje van vind? Wij dachten de afgelopen 3 jaar... Ja, hij wint toch. En eigenlijk vonden we dat ook niet zo leuk. Hè? Als ze dan een keer een wedstrijd hadden waar een beetje spanning in zat... dan vonden we dat wel even leuker. Nu ja, gaat het gewoon niet helemaal top, hè, met de nieuwe auto, met de nieuwe regels. Maar het gaat nog steeds natuurlijk niet slecht. Gisteren een tweede plaats voor Max Verstappen. Ja, ik vond gewoon dat hij het goed deed. En natuurlijk was hij zelf niet zo tevreden. Maar ik denk dat niemand dat echt was. Als ik kijk hoe sommigen over de baan heen gleden. Dus ja, Formule 1, ja... Ik vond het een leuke wedstrijd te zien. En er zat genoeg spanning in. Hè? En ook van, ja, wie gaat nog wel een pitstop maken, wie niet. Ja, ik vond hem goed. En ja, dan de motocross. En de motocross, ja, daar ben ik toch ook wel een beetje van. Beetje boel. En ja, gisteren was de Grand Prix in het Tsjechische Loket. Dat was gisteren. En ja, de koploper tot gisteren was Lucas Koenen. Een van de Belgische jongelingen. Maar ja, die was samen met broertje Lief nog even naar Amerika geweest voor een uitstapje. Om daar wat te crossen. Ja, en dan denk ik van, is dat wel slim, hè? Al dat soort risico's nemen. Nou goed, hard eraf gegaan. Geblesseerd geraakt. Zaterdag in de kwalificatiewedstrijd. Ja, eerste ronde, derde plek. En toen was het 4, 5, 6, 7, 8. Zakte helemaal terug. Rijdt de pits in en geeft op. En gisteren niet aan de start verschenen. Ja, en Jeffrey Herlings is natuurlijk op dit moment in topvorm. Doet het gewoon hartstikke goed. En nam gisteren de WK-leiding daardoor over. Dus ja, zaterdag de kwalificatiewedstrijd geworden.

gisteren in zijn tweede match gewonnen. Dus Herlings staat nu 49 punten voor in het kampioenschap. En de volgende is Lommel, een lekkere dikke zandbak. En is het aankomend weekend? Ga ik zo voor je opzoeken. Volgens mij is hij aankomend weekend. En dan kan me niet voorstellen dat

Ja, die is 1 en 2 augustus. Dus dat is aankomend weekend. En dan hebben we daarna al vrij snel Arnhem. Ook een lekkere zware zandbak. Ook een herlingsbaan. Dus ja, ik durf hem wel aan hoor. Als hij heel blijft, dan denk ik dat wij weer een leuk jaar tegemoet gaan zien. Oké. Ik heb klaarstaan voor jullie een nummer van de Beach Boys. En daar gaan we even lekker naar luisteren. En wij gaan naar Good Vibrations.

Ja, dat was de Good Vibration, de Beat Boys. En de volgende die jullie klaar staan is The Time Bandits met... lekker nummer hoor. I'm Specialized in You.

Ja, The Time Bandits met I'm Specialized in You was dat. En als je er wat van wilt vinden van de uitzending, of je wil gewoon iets kwijt, of je zegt van nou weet je, ik heb ook nog wel een leuk schoonmaaknummertje die ik wel graag...

wil aanvragen. Dan kan dat altijd, hè. Gewoon even bellen of appen naar 0592 70 30 30. 0592 70 30 30. Maar mag ook naar de 06 51 91 32 80. Maar daarop natuurlijk alleen maar appen. Ja, wij gaan door naar de volgende. Dat is een nummer van Kaylee Rose. En het nummer heet Going Blonde.

Crosby, Stills, Nash en Young met Teach Your Children. Jeetje, Gerco, Teach Your Children was dat. Beetje spraakgebrek vanavond. Hey, dan gaan wij naar 1989. Ja, één van mijn favoriete nummers. Ik vind het zo'n lekker nummer. Ja, waarom? Je hoort het vanzelf. The Judds met Why Not Me.

De Jets was dat met Why Not Me uit 1989. En dan moet ik maar even naar een Nederlandse productie gaan. Hij stond niet op mijn lijstje Propfreaks waar wij hiermee draaien. Dus ik moest even uitwijken naar Spotify. Maar goed, het geeft niks, dat kunnen we ook. Wij gaan luisteren naar Ilse de Lange met When We Don't Talk.

Ilse de Lange was dat met When We Don't Talk. En de volgende die ik heb klaarstaan is een nummer van... Kijk, dat is het nadeel als je dus met twee systemen door elkaar werkt. En dan gaat het gewoon helemaal mis. Geeft helemaal niks. Wij gaan wel door met het nummer van net instarten. Maar daar was ik nog helemaal niet klaar voor. Dus dan moet ik wel even wat gaan doen natuurlijk. Dolly Parton en Kenny Rogers. Met Islands in the Stream.

0592 70 30 30. Dat is het telefoonnummer van de studio van Radio A en Hunze. 0592 70 30 30. Voor verzoekjes of direct contact.

Meatloaf en Alan Foley is dat met Paradise by the Dashboard Light. En dan ook nog de heavy uitvoering, de lange uitvoering. En die duurt dan wellicht echt maar even 8 minuten en 15 seconden. Ik wil toch nog even met jullie terugkomen op TT. We hebben net in juni de TT in Assen gehad. Maar 1925 was de eerste. Toen was het nog Rolde en vanuit Rolde ging men dan naar Grollo enzovoort. En vanaf 26, een jaar later, toen ging de TT Stad Fines. Nog steeds op hetzelfde plekje waar het nu ook is. En toen gingen ze door Hooghalen en laat het nou het dorp zijn waar ik woon. En dat was tot 1954. 1954 was de laatste TT door Hooghalen heen. Nou, en dat is dan dit jaar 100 jaar TT door Hooghalen. Want 1926 was de eerste. Nou, in het kader daarvan hebben wij een classic demo. Classic TT demo in Hooghalen. Bij ons in het dorp. Net als toen. En daar komen de oude motoren weer een keer voorbij. En dat is op 12 september. 12 september de Classic TT in Hooghalen. 12 september de hele dag. En dus als je van oude motoren houdt, kun je daar wellicht nog even lekker gaan kijken. En ik mag de boel in elkaar praten daar. Ik mag het presenteren, dus dat wordt hartstikke leuk, denk ik. Het volgende wat ik jullie klaar heb staan is de Eagles. ...1975, de Eagles met Lying Eyes.

De Eagles met Lying Eyes was dat. En de volgende die ik klaar heb staan is een nummer. Hij is ooit geschreven door Ray Charles. En in november 1961. En toen werd hij uitgebracht als single. Maar in 1987 zette de Britse zanger Joe Cocker een nummer op zijn gelijknamige album. Dus wij gaan luisteren naar Joe Cocker met Unchain My Heart.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit

0: een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
1: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
0: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

Linda Ronstedt met It's So Easy to Fall in Love. Ja, heerlijk nummer vind ik dat, hoor. Hey, en ja, dat vind ik een beetje wat vervelend, maar ik kreeg dat een heel leuk verzoekje binnen. En dan heb ik helemaal vergeten de naam van die lieve vrouw op te schrijven. Dus ja, het was ook een beetje te veel herrie in de studio hier. Maar goed, het geeft helemaal niks. Ze komt dus Grunning, dat weet ik wel. En ik ga wel lekker dit nummer voor je draaien. En we gaan luisteren naar het verzoekje uit Grunning. Jimmy Lefevre met Going Home.

Ja, prachtig nummer hoor. Dankjewel voor het verzoekje uit Grunning. Jimmy Lafave met Going Home was dat. Ja, en Jimmy Lafave, ik heb het toch even maar nagezocht. Want ik kende het niet en ik moet zeggen, ik vind het wel een mooi nummer. Werd geboren op 12 juli 1955 in Wills Point. Dus 48 kilometer ten oosten van Dallas. En ja, hij heeft ook best wel een hoop gedaan in de muziekwereld. En halverwege de jaren 90 kwam hij al veelvuldig in Nederland dankzij platenlabel Lone Star Records. En tijdens het voetbalpraatprogramma Football International trad hij in 2011 op dankzij vriend Johan Derksen. En toen brak hij dus ook echt door in Nederland. Eind april 2017 werd bekend dat Lafave aan een ongeluk van kanker leed. Iets wat hij zelf al vanaf 2016 wist. En hij gaf nog een op 19 mei 2017 nog in een rolstoel met een zuurstofzenk na zich een laatste afscheidsoptreden in het Paramount Theater in zijn woonplaats Austin, waar hij 2 dagen later overleed. Ja, nou, dat was Jimmy Lafave. Hartstikke leuk. Ja, dus zo zie je maar dat Derksen dus best wel wat verstand voor muziek heeft, moet ik zeggen. Wij gaan naar de volgende op mijn lijstje. The Babies met Every Time I Think of You. Every time.

Ah, The Animals was dit met Bring It On Home To Me. En de volgende op mijn lijstje is The Hollies. Terwijl er ook een telefoon gaat, gaan wij lekker luisteren naar The Hollies.

De Hollies was dat met The Day That Curly Billy Shut Down Crazy enzovoort enzovoort. Hele lange titel is dat. Pas eens op mijn regeltje hier. Wij gaan lekker door naar een ander nummer. En die komt uit jaren 80. Ik ben hem even kwijt. Ja, maar heel apart. The Alan Parsons Project met Don't Answer Me.

The Alan Parsons Project met Don't Answer Me. Ja, ik zei net al, mijn telefoon die dan overgaat terwijl mijn microfoon open staat. Ja, kan gebeuren. En was wel grappig hoor. Ik moest even terugbellen zojuist. En het was Mark en Daan, die zitten in Spanje. Die zijn lekker aan het vissen daar. En

Nou, hij had daarvoor even gestuurd van zwaai even naar mij, Gerco. Nou, bij deze zal ik even naar jou zwaaien. En, dus ik hoop dat je dit nog een beetje meekrijgt zometeen. Dus Mark en Daan zitten te vissen in Spanje. En ook daar wordt dan gewoon lekker meegeluisterd met Radio A en Hunze. Nou, hartstikke leuk. Wij gaan door naar The Real Thing. The Real Thing met You to Me Are Everything.

You to me or everything van The Real Thing was dat. En dan gaan wij naar 1970. Billy Ocean met Love Really Hurts Without You.

Billy Ocean was dat met Love Really Hurts Without You. En dan gaan we naar een band, is opgericht in 1954, vooral 1970, zeer populair. De Spinners uit Detroit. En in Europa werden ze ook wel de Detroit Spinners of de Motown Spinners genoemd. En ja, dat was eigenlijk een beetje om de verwarring met de Britse folkband de Spinners te voorkomen. En ja, de groep is nog steeds actief. Wij gaan lekker luisteren naar en dan weer eentje met zo'n lekkere lange titel, de Spinners. En het nummer heet dan Working My Way Back to You, Forgive Me Girl. De Spinners.

Ja, dat waren de Spinners. En dan gaan wij naar een Nederlandse productie. De zusjes Alice May en Karen Wood. Ja, dan wordt het samen natuurlijk vanzelf May Wood. En die hebben een nummertje uitgebracht op 7 juni 1980. Met die vinylsingle uitgebracht. En ze hebben daarmee 3 maanden in de top 40 gestaan. Waarvan 3 weken op nummer 1. Het was echt een tophit in die tijd. Wij gaan lekker luisteren naar May Wood met Late at Night.

Hot Chocolate was dat met Girl Crazy. En dan kunnen we net eentje doen voordat we naar het nieuws gaan van 9 uur. En dan ook gelijk het einde van mijn programma. We kunnen net eentje doen. Dus ik vind het best wel leuk weer. En bij deze zomerse dingen gaan we gewoon lekker naar Ibiza. The Fanga Boys, we're going to Ibiza.

0: worden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
1: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
0: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De vier Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
4: Het is tijd voor blues en jazz op Radio AN Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landes is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstof.

0: stikstof plannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
1: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
0: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer, nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Money.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bewoedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht.

0: zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en 3 bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
4: There she was,

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning, ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een derde verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een derde persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.